0: even een opsteker.
1: De voormalige Cambridge-professor Jason Ardet is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. Ardet was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37ste de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ontslag omdat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen en er was nog maar net onderzoek gestart door de universiteit. In de hoogste klasse van het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar de overwinning, maar gaf uiteindelijk een 1-3 voorsprong in het slot nog uit handen door een doelpunt in de toegevoegde tijd. Sint-Truiden keert dus met een gefrustreerd gevoel terug naar Limburg, zei aanvaller Ilias Sembawi.
2: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we vandaag meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. De wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. Laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
1: Vannacht blijft het droog en nog zeker 20 graden. Stilaan komen er wolken en daar kan in de loop van de dag regen uitvallen, mogelijk met onweer. Het wordt dan maximaal 31 graden. Zondag gedeeltelijk bewolkt, meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: the official sound of summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Drie uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brand is gisteren rond de middag ontstaan. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. Door de dag is ook geblust met helikopters. Dat is nu in de nacht opgeschort, maar start opnieuw in de vroege ochtend. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdienst hun werk kunnen doen. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,7 en gebeurde net voor middernacht onze tijd. De Indonesische Dienst voor Klimatologie en Meteorologie heeft ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Kustbewoners zijn opgeroepen om weg te blijven van stranden en rivieroevers en om hoger gelegen gebied op te zoeken. Voorlopig zijn er nog geen berichten over schade of slachtoffers. Wel is er sprake van nog naschokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij van plan is om de straat van Hormuz uit te roepen tot Amerikaans grondgebied wanneer de oorlog met Iran is afgelopen. Dat zei hij tijdens een toespraak voor een politieacademie op Long Island in de staat New York. Trump zei ook dat de VS Iran zullen verslaan.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait, a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Ondertussen zou gisteravond in de straat van Hormuz opnieuw een olietanker zijn aangevallen van het Emiraatse staatsoliebedrijf ADNOC. Dat meldt het bedrijf zelf. Ook de voorbije dagen waren er meldingen dat Iran olietankers van dat bedrijf had aangevallen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land de voorbije dag een derde medaille behaald. Jana van Lent won het brons op de 10.000 meter. Nadat eerder deze week ook een Kanza brons won op de 100 meter. En Gies zilver in het hinkstapspringen. Een overzicht van dag 5 door Simon van Glapeke.
2: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Marien Koster voorlaten voor zilver en de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25ste heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. Nog op de 10.000 meter eindigde Lisa Rooms als 10e en Chloé Herbier als 11e. In de zevenkamp staat Norwitz 7e na de eerste van 2 dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als 8e geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
0: Het is een droge en heel zachte nacht, minstens 20 graden. Stilaan komen er wolken en daar kan in de loop van de dag regen uitvallen, mogelijk met onweer. Het kan nog wel tot 31 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
3: MNN.

0: 4 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brand is gisteren rond de middag ontstaan. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. Door de dag is ook geblust met helikopters. Dat is nu in de nacht opgeschort, maar start opnieuw in de vroege ochtend. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De regering van Venezuela zegt dat ze 131 politieke gevangenen zal vrijlaten. Ze zullen wel nog andere maatregelen opgelegd krijgen. De leider van de oppositie in Venezuela zegt dat hij zal ijveren om de gevangenen volledig vrij te laten. Hij voert gesprekken met de regering om samen een schikking te vinden om het land weer te verenigen. Mogelijk leidt dat tot nieuwe verkiezingen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mark Rubio, noemt de vrijlating van de gevangenen een cruciale stap voor het verzoeningsproces van het land. In januari haalde een missie vanuit de VS de toenmalige president Maduro weg uit Venezuela. Hij zit sindsdien in een cel in New York. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij van plan is om de straat van Hormuz uit te roepen tot Amerikaans grondgebied wanneer de oorlog met Iran is afgelopen. Dat zei hij tijdens een toespraak voor een politieacademie op Long Island in de staat New York. Trump zei ook dat de VS Iran zullen verslaan.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Ondertussen zou gisteravond in de straat van Hormuz opnieuw een olietanker zijn aangevallen van het Emiraatse staatsoliebedrijf ADNOC. Dat meldt het bedrijf zelf. Ook de voorbije dagen waren er meldingen dat Iran olietankers van dat bedrijf had aangevallen. Het Franse grondwettelijk hof heeft een nieuwe wet ongeldig verklaard die het gebruik van sociale media moest verbieden aan jongeren onder de 15 jaar. Volgens het hof is zo'n verbod in strijd met fundamentele vrijheden zoals die van meningsuiting en communicatie. Ook de leeftijdsverificatie is volgens het hof niet juridisch waterdicht. President Macron heeft zijn regering al gevraagd om het wetsvoorstel aan te passen. Voor hem is het aan banden leggen van sociale media bij jongeren een belangrijk politiek punt. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op het EK. Voor Van Lent zelf was het haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
2: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: In de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Cercle Brugge-speler Christian Ravic vond het gelijkspel verdiend.
3: Ik denk dat we de betere ploeg hadden. We hebben denk ik betere kansen gehad. Allee, eerlijk gezegd hadden ze ook wel goede kansen. Maar ik denk dat wij meer balbezit hadden, meer drang hadden naar voren, meer geloof hadden, denk ik. Ja, en als je thuis speelt, dan heb je dat geloof wel altijd extra dan Sint-Truiden. Dus het siert ons dat we de 3-3 nog kunnen maken.
0: Beide ploegen hebben na twee speeldagen allebei 2 punten. We krijgen wat wolken vanuit het westen en daar kan regen uitvallen, mogelijk met onweer. Temperaturen tot 31 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, overwegend droog en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Volgens de eerste berichten zijn 2 doden geteld. Dat aantal kan nog oplopen. Op beelden is ook te zien dat sommige gebouwen gedeeltelijk zijn ingestort. Ondertussen waarschuwen de autoriteiten in Indonesië ook voor een tsunami. Bewoners, zeker aan de kust, wordt aangeraden hoger gebied op te zoeken. Er zijn ook verschillende naschokken opgemerkt met een kracht tot 6,1. Ook Spanje is de voorbije nacht getroffen door een krachtige aardbeving in het zuiden van het land. Die had een kracht van ongeveer 5,0. Het epicentrum lag iets ten zuiden van Granada. Er is melding van schade, onder meer aan daken en gevels. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. In Italië heeft de politie 3 schilderijen teruggevonden van de beroemde Franse kunstschilders Renoir, Cézanne en Matisse. De werken werden eerder dit jaar gestolen uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. Die roof duurde minder dan 3 minuten. De politie zegt dat de schilderijen zijn ontdekt tijdens huiszoekingen. Ze zijn samen minstens 10 miljoen euro waard, zegt veilingmeester Peter Bernards.
1: Ze zijn belangrijk omdat ze gemaakt zijn door schilders die iedereen zo wel kent of zo. Zowel Cézanne als Renoir en Matisse hoort bij de coryfeeën van de 19e, 20e vooral eeuwse kunst. En dat zijn dan ook dan nog eens bekende werken binnen hun oeuvre. We spreken over een odalisque, we spreken over een stilleven, dingen waar de schilders dan specifiek ook voor gekend staan. Je kunt wel spreken van iconische werken, niet al te grote werken en niet al te beste werken, maar wel heel erg herkenbaar.
0: Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land gisteren een 3e medaille behaald. Jana van Lent won brons op de 10.000 meter. Nadat eerder deze week ook een Kanza brons pakte bij de 100 meter en Gis zilver in het hinkstapspringen. Een verslag van de prestatie van Lent krijgt u van Simon van Glapeke.
2: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Marin Koster voorlaten voor zilver en de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25ste heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille.
0: En Jana van Lent is meer dan tevreden met die eerste medaille op een groot kampioenschap.
3: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Battocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: We krijgen wat wolken vanuit het westen en daar kan regen uitvallen, mogelijk met onweer. Temperaturen tot 31 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, overwegend droog en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 6 uur 14 nieuws met Shema Saisai. De brandweer die de natuurbrand in de Hoge Venen moet blussen, krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. De brand begon gisterenmiddag en heeft al 100 hectare verwoest. Blushelikopters hebben tot gisteravond meehelpen blussen en zullen dat vanaf vanmorgen opnieuw doen. De hulpdiensten roepen ook iedereen op om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. In Nederland is er veel verontwaardiging over een protestactie van landbouwers die met tractoren over een snelweg reden. Door die actie ontstond een file en op het einde van die file gebeurde een ongeval waarbij twee mensen om het leven kwamen en zes anderen gewond raakten. De Nederlandse premier Jette heeft veel kritiek op de boerenacties.
1: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
0: De Nederlandse politie zegt dat ze geprobeerd heeft om de tractoren tegen te houden, maar dat dat niet gelukt is. Op het EK atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
2: Tegen een vieze Olympisch kampioen, een vieze wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik Kiet eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: Het is de derde medaille voor ons land op het EK atletiek na brons voor Delphine Nkanza op de 100 meter en zilver voor Salia Gies in het hinkstapspringen. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden gaf een 1-3 voorsprong in het slot nog uit handen met een doelpunt van Cercle in de 82e minuut en nog één in de toegevoegde tijd. De teleurstelling is dan ook groot, zegt aanvaller Ilias Sebaoui.
3: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. De wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. De laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
0: Het weer vandaag, kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 34 graden in het zuiden. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 7 uur 14 nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen is nu al meer dan 800 hectare in de vlammen opgegaan, in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer van Luik krijgt versterking uit andere provincies, onder meer Limburg en ook uit Duitsland. Het gebied is moeilijk bereikbaar, waardoor het zeer lastig is om te blussen. De brandweer wil vooral vermijden dat het vuur de weg oversteekt naar een gebied waar een groot dennenbos is. De overheid roept ook iedereen op om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. De vrouw was enkele weken geleden doodgevonden in de villa die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden. Er kwam dan een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. Hij zit in de gevangenis. In Nederland is er veel verontwaardiging over een protestactie van landbouwers die met tractoren over een snelweg reden. Door die actie ontstond een file en op het einde van die file gebeurde een ongeval waarbij twee mensen om het leven kwamen en zes anderen gewond raakten. De Nederlandse premier Jette heeft veel kritiek op de boerenacties.
1: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
0: In het zuiden van Spanje is er vannacht een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van ongeveer 5.0. Er is schade aan onder meer daken en gevels. Het is niet bekend of er ook slachtoffers zijn. In het oosten van Indonesië zijn wel zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7.7. Er zijn ook heel wat gewonden. Bruggen en huizen zijn ingestort. En duizenden mensen zijn ook op de vlucht geslagen nadat gewaarschuwd werd voor een tsunami. Maar dat alarm is intussen afgeblazen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
2: Tegen een vice Olympisch kampioen, een vice wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: Het is de derde medaille voor ons land, na brons voor Delphine Nkanza op de 100 meter en zilver voor Salia Giese in het hinkstapspringen. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Evelien de Bakker.
4: De vroegste uren, dat zijn de leukste, zeker in het weekend. Met jouw lievelings-throwback-songs Hey Avicii en ook Hey Brother.
3: The official sound of

0: Ik denk dat jouw zaterdagochtend niet beter kan starten. The day after, de heetste dag van 2026. Dat kunnen we ook niet elke dag zeggen natuurlijk. En wat een week eigenlijk. Het was heet, het was met een eclipse, het was met vallende sterren. En dan moet het weekend nog beginnen. Als je er al helemaal klaar voor bent, mega top. En als dat niet zo is, geen zorgen, ik ga daar mee voor zorgen. Want het is tussen 7 en 10 altijd het moment dat je teruggaat naar je jongere zelf. En dat kan soms 5 jaar geleden terug zijn in de tijd, maar soms ook 20 jaar geleden. Alles passeert hier in M&M Throwback. Het enige dat nu nog ontbreekt, dat ben jij. Dus ik zou zeggen, kom er maar heerlijk bij op deze vroege zaterdagochtend. En de vraag die ik altijd stel, dat is: wie is er wakker met de bakker? Wie is er wakker samen met mij op deze bijzondere zaterdagochtend? Want ik heb de eerste regendruppels gezien in toch precies wel een heel lange tijd. Dus, wat staat er op de planning op deze zaterdag? Zijn er mensen aan het wandelen met de dodentocht? Kan ook altijd, hè. Ben je nog altijd wakker? Al vroeg opgestaan? Elk scenario is zeer welkom. Werken, vakantie. Je mag het tonen met een foto. Dat mag met een berichtje. Dat mag met een simpele goeiemorgen. Maar gewoon het bewijs dat jij er al bij bent, dat heb ik nodig. Nu in de app van M&M.
1: M&M. Wakker met de bakker.

0: Het is een beetje een uitdaging voor de zon vandaag. Als je al naar buiten hebt gekeken of al je aanwezigheid hebt aangetikt buiten, dan gaat je het sowieso al gezien hebben. Er zijn ongezien veel wolken buiten. De streepjes zon, ze komen er wel door. En het is wel zo met een zeer mooie geel-oranje lucht daardoor. Maar je ziet wel dat de zon aan het strijden is tegen de wolken. Dat is precies al zeer lang geleden dat we dat hebben gezien. Ik heb daarnet ook een paar regendruppels gezien. Dus straks eens dubbel checken bij Sabine, dat is rond 8:30. Ja, wat het weer voor dit weekend dan komt te brengen. Natuurlijk zeer belangrijk op dit moment voor iedereen die bezig is aan de dodentocht. Die eerste zonnestraal, het gaat wel deugd doen, denk ik. Ik heb het nog nooit gewandeld, maar ik heb wel een paar vrienden die bijvoorbeeld vorig jaar nog hebben meegedaan. En ik weet nog dat ze mij toen zeiden, vanaf het moment dat je het zonlicht dan weer ziet, dan zie je het weer. Dan herbron je, zeker als je de nacht hebt doorgebracht en die was niet zo evident. Ja, dan is dat wel een zeer goed moment. Het is natuurlijk ook een zaterdag met extra veel zonnestraaltjes in Antwerpen, want het is daar moederdag. Dus dat gaat ook nog gevierd worden. En eigenlijk vandaag is het ook officieel feestdag. Hè? Feestdag Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Het valt op een zaterdag, dus dan voelt dat altijd zo'n beetje anders natuurlijk. Maar er gaat natuurlijk ook weer gefeest worden dit weekend. Het laatste weekend van Circus Camille bijvoorbeeld. Maar je hebt onder andere ook Bergfeest. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Maar vandaag op het podium Meteor, Bart Peters, Laura Tesoro. En natuurlijk ook Rijversfestival dat bezig is aan dag... wat is dat ondertussen al? Derde dag vandaag, maar ik moest al rekenen. Met Pommelien Thijs. Dat gaat ongezien leuk zijn, omdat het kan. En Average Rob, Nina Black, die is er ook bij. En ook deze mannen, die je misschien wel op de Lokerse feest hebt gezien. De jeugd van tegenwoordig.
1: Props voor de highest rocken.

0: kleine quizvraag. Je hebt een trio van broers en één daarvan is jarig. Op welke broers zou ik het dan hebben? Het antwoord dat ontdek je straks. En natuurlijk ook wie er allemaal wakker is op deze zaterdagochtend. Jouw berichtje nog altijd zeer welkom in de app van M&M.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M. M&M Throwback. Hallo.

0: Een trio van broers. Dat was misschien niet zo moeilijk. M&M. Maar de vraag natuurlijk, wie van de drie is dan jarig? Van de Jonas Brothers. Ja, het is Joe Jonas. Die wordt 36. En ik dacht, ik ga zo nog eens die allereerste song van de Jonas Brothers bovenhalen. Dat is al van 2008 geleden, die SOS. Het is crazy hoe snel het gaat. Maar goed, 7:55 en je denkt, het is een zaterdagochtend, we zitten los in de vakantie. Iedereen is nogal een beetje adem aan het happen van die hete week en gisteren ook die heetste dag van 2026. En toch jongens, er is zoveel volk aanwezig in die app van M&M. Dirk die stuurt, goedemorgen Evelien, maak er een fijne dag van. Ook een goedemorgen van Tristan al doorgekregen. Nina de Westeling die stuurt, ik ben erbij, ik ben water aan het aanvoeren voor de peren. Heel veel liefs van Nina en het is ook met een foto uit de tractor denk ik dat erbij is. Ook nog een berichtje van onder andere Annemie. Ze stuurt moederdag in de provincie Antwerpen, dus in mijn bloemenwinkel al super vroeg aanwezig en ook super vroeg open. Ook nog een berichtje van Talia. MX dag vandaag met zo'n finishvlag erbij. En dan heb ik ook nog een berichtje gekregen van Bente. Goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Evelien. Bente Sanders. En je bent zeer gefocust wakker en zeer goed wakker, want je had zelfs de Jonas Brothers en Joe Jonas helemaal juist.
1: Inderdaad.
0: Kan ik daar een zachte fanbase aan plakken of is dat te veel gezegd?
1: Van vroeger vooral.
0: Ah, ja.
1: En het feit dat je dan zegt het eerste liedje van 2008, dan denk ik, oh, ben ik al zo oud.
0: Ja. Dat is natuurlijk het gevaar van M&M Throwback. Hè. Ik kom het ook heel vaak tegen. Maar Bente, we zijn nog niet oud, hè. We zijn nog niet oud.
1: Nee.
0: Een frisse eind de twintiger die onderweg is op dit moment. En je hebt wel een goed gevulde zaterdag, moet ik zeggen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb over een half uurtje, dus om 8 uur, een consultatie. Ik ben diëtiste en dat is dus al een hele vroege consultatie.
0: Mm-hmm.
1: En daarna een verjaardagsfeestje van de oma van mijn vriend. En dan vanavond waarschijnlijk nog iets van een loopje. Het zal er een beetje aan liggen. Hoe warm dat nog is en of ik er nog heel veel zin in heb.
0: Nog zin in heb, ik snap het helemaal. Maar het is super divers, het is super leuk. Een beetje werken en dan een beetje genieten. Van misschien een stukje taart of een appeltaartje of een patéetje. Hoe gaat het dan bij oma's en bomma's? En dan nog een beetje gaan lopen. Het is zeer goed ingedeeld, vind ik, Bente.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: En kijk, je zegt misschien wel, het is een vroege consultatie vandaag. Maar kijk, het zorgt er wel voor dat je in M&M Throwback eens terecht bent gekomen. En dat je bent wakker geworden met Joe Jonas, de Jonas Brothers. Dat kan ook wel veel slechter, denk ik.
1: Ja, dat
0: klopt
1: helemaal.
0: Voilà, Bente. Maar kijk, ik ga je nog een fantastische zaterdag wensen. Heel veel succes met de consultatie. Ja. En genieten voor
1: Dank
0: de rest.
1: Dankjewel. Dat gaan we zeker doen.

0: Dat is Eminem Throwback. Is niet altijd hetzelfde van Britney Spears. Hit Me Baby One More Time. En wel nog eens deze Till The World Ends. Eminem. Dat is Eminem Throwback. Is niet altijd hetzelfde van Britney Spears. Hit Me Baby One More Time. En wel nog eens deze Till The World Ends. Eminem.
1: Eminem Throwback.

heb je soms een twijfels bij nummers dat ze maken of nieuwe albums dat ze brengen. Maar gisteren is er dus een nieuw album uitgekomen van The Script, The User's Guide to Being Human. En ik heb er een stukje van geluisterd deze ochtend. Ik ben er nog niet helemaal door geraakt, maar ik vind het echt, er zijn al een paar nummers waarvan ik denk, ja, ik ben mee. Ik ga het meezingen wanneer ze op 28 november in de Lotto Arena staan. Man in the Arena is zo het hoofdnummer. En dat kan ik praktisch al helemaal van buiten.

0: ja, hier ga ik echt heel goed op. Echt deze ochtend 3 keer na elkaar opgezet. Daarom dat ik niet door het hele album ben geraakt op deze ochtend. Maar je weet het natuurlijk, hier in M&M Throwback gaan we dan eens terug naar een van die grote hits van een paar jaar geleden. En ik spreek dan ook, net wanneer ik met Bente aan het bellen ben, van daarnet met 2008 Jonas Brothers. We gaan terug naar 2008 met The Script. En deze, die ga je helemaal kunnen meezingen, ben ik zeker van. The Man Who Can Be Moved.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: M&M Throwback.
2: Evelien de Bakker. Woo!

0: Amai, mijn stem weer volledig goed opgewarmd met de script The Man Who Can Be Moved. M&M Throwback Takeover. Ah, het is zo leuk ook om te zien hoeveel berichtjes er blijven binnenkomen in de app van M&M. Zeer welkom op jouw zaterdagochtend. Dit is M&M Throwback. Patricia bijvoorbeeld die stuurt, we zijn de tent hier aan het opzetten voor Moederdagfeest. Eden die laat weten, we zijn met z'n drietjes onderweg naar Frankrijk, nog 5:30 te rijden. En ook een berichtje van Dieter die stuurt, goedemorgen, hier al vroeg wakker. Eerst genieten van een kopje koffie en daarna terug het dak op voor de afwerking. Heel veel succes, heel veel plezier. Zeer blij dat jij er al bij bent. En nu ook voor dit leuke moment, Throwback Takeover. Het moment dat jij een berichtje kan sturen in de app van M&M met een titel en een artiest. Je hebt 1 kans om de playlist volledig op te smukken, volledig ja, compleet te maken, zal ik maar zeggen, met een song die jij zeer goed vond 5 jaar geleden, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden. Het maakt niet uit. Het moet gewoon een song van vroeger zijn. Dat is de enige voorwaarde. De nieuwe songs die zijn voor de M&M 50 straks vanaf 10:00. Maar de songs van vroeger, die jij zo leuk vindt, die mag je nu doorsturen in de app van M&M. En wie weet, draai ik die van jou wel vlak voor 8:00.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1+1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Dat is Kesha. Ooit op Rock Werchter live gezien, maar jaren geleden. Ik denk, als ik, ik moet al nadenken. 2011, 2012, 2013? Zoiets. Ik ga het eens moeten checken. The official sound of summer. Zal ik anders eens de sfeer verpesten? Nee, dat is niet waar. We moeten wel even terug naar gisterenavond. Ja, vroege namiddag, dat is misschien een beter woord. Want DJ Brahim die heeft tussen 10 en 2 zijn laatste woorden uitgesproken hier op M&M. Het is eigenlijk te zeggen, tussen 10 en 1. Want vanaf 1 uur tot 2 uur hebben wij met de collega's heel het uur gekaapt, zal ik maar zeggen. Onder leiding van DJ Lauren Sluiten. Iedereen heeft leuke boodschappen ingesproken, emotionele boodschappen. Oh, we hebben zo vaak met tranen hier op de redactie gestaan. Ja, dan moest het echte afscheid nog komen natuurlijk. Ik ga je nog eens even meenemen naar de laatste woorden van DJ Brahim op jouw M&M Radio.
1: Lieve luisteraars, 15 jaar, dat is lang. Als ik daar vandaag zo wat bij stilsta, dan besef ik vooral hoe weinig vanzelfsprekend dat vooral is. Kansen krijgen, mogelijkheden of gewoon ja, de vrijheid hebben om keuzes te kunnen maken. Zoveel mensen kunnen dat niet. En daarom, vrienden, wil ik dit uur eindigen met een lied dat even doet stilstaan. Want we zien allemaal elke dag beelden waarvan je hoopt dat ze ooit stoppen. Zoveel mensen voor wie morgen alles behalve vanzelfsprekend is. Soms lijkt een klein gebaar misschien niets, maar in tijden van zoveel pijn kan zelfs een klein gebaar van medemenselijkheid een wereld van verschil maken. Dus, liefste luisteraar, het was me een genoegen.
0: En dat is dus typisch Brahim, hè? Die man, het is zijn afscheid en hij denkt aan alle andere mensen. Een groot hart, onze warmste vriend dat we hier verliezen op M&M, maar hij gaat het zeer goed doen daar op Radio 2. M&M.

0: die binnenkomen in de app van M&M. En vooral veel rond Moederdag. Dus we gaan het checken bij Lena. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Lena Jacobs, 20 jaar uit Schilde. En jij wilt heel graag een nummer aanvragen voor je mama. Vertel eens.
1: Ja, ik ben nu aan het werken, maar ik zou graag mijn mama willen bedanken voor alles wat hij voor ons doet.
0: Oh, wat een mega schattig, echt waar. vertel eens, hoe gaan jullie het nog vieren vandaag?
1: We gaan Sabine een brunch doen met ons allen. Dus dat is wel heel leuk.
0: Absoluut.
1: En we hebben natuurlijk ook een klein cadeautje.
0: Oh. Maar ze is waarschijnlijk aan het luisteren.
1: Ja.
0: Ja, dus we gaan nog niet zeggen wat. We gaan nog niet verklappen, maar waar, wat je wel kan verklappen is welke song dat je gaat aanvragen. Of toch van een bepaalde artiest?
1: Ja, van Bryan Adams. Dat is echt heel harde fan.
0: Heel harde fan van Bryan Adams. En ik dacht, ik zal er dan een goede melige tegen plakken, Lena. Als de mama toch alles van buiten kent, dan gaat dit deugden natuurlijk. Lena, dikke merci. En geniet ervan vandaag, hè. Bryan Adams met Heaven nu.
1: Ik kan het in orde, dank je.

0: heerlijk melig. Deze Bryan Adams, Heaven. Voor de mama van Lena Jacobs. En voor alle mama's natuurlijk in de provincie Antwerpen.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
2: 14 nieuws.
0: Met Stijn de Vart.
3: De brand in de Hoge Venen is nog niet onder controle. Brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt om de grote natuurbrand in de Hoge Venen in Wallonië te blussen. Al 850 hectare natuur is in vlammen opgegaan. Het is een van de zwaarste branden in de regio. Voorlopig raakte nog niemand gewond. De brandweer van Luik krijgt versterking van korpsen in Limburg en ook uit Duitsland. Het gebied is moeilijk bereikbaar en dat maakt het blussen heel moeilijk. De brandweer wil vooral vermijden dat het vuur de weg oversteekt naar een gebied waar een groot dennenbos is. De overheid roept mensen ook op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan. Ja, gejuich voor de eerste lopers van de dodentocht die een uurtje geleden aangekomen zijn. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur. En alles is probleemloos verlopen, zegt de woordvoerster.
4: We hebben geen incidenten of toch geen noemenswaardige incidenten meegemaakt deze nacht. Het was ideaal weer om te wandelen of te lopen. We zitten aan een kleine 800 deelnemers die officieel hebben opgegeven. Natuurlijk niet altijd gemakkelijk om in te schatten wat zo'n 100 kilometer met jouw lichaam doet.
3: In Indonesië zijn zeker 20 mensen omgekomen bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,7. Het epicentrum lag op het eiland Flores in het oosten van Indonesië. Er is ook heel wat schade, zegt onze correspondent daar.
5: Mensen renden weg, huizen zijn ingestort. Er is nu sprake van evacuaties voor mensen die voorlopig niet meer in hun huis kunnen wonen. Er zijn vluchten afgezegd. Er waren ook beelden van mensen die op de Brommer naar hoger gelegen gebied vluchten. Maar dat bleek uiteindelijk gelukkig niet nodig. Er was een golf van ongeveer 1 meter hoog, maar een grote tsunami, een grotere golf is uitgebleven.
3: Op het EK Atletiek in Engeland heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
6: Tegen een vice Olympisch kampioen, een vice wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik hier eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
3: Het is al de derde medaille voor ons land op dit EK. En in het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden stond nog lang 1-3 voor, maar Cercle kon toch nog scoren in de 82e minuut en in de toegevoegde tijd. De teleurstelling is groot, zegt aanvaller Ilias Sebaoui van STVV.
7: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. De wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. De laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
3: Vandaag kan er hier en daar een bui vallen met mogelijk onweer. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden.
0: Wie is er al klaar voor de zaterdagochtend? Als het nog niet het geval is, Black Eyed Peas, dat gaat helpen. Eerst Florence and the Machine.
8: Official sound of summer.
9: The official sound of summer. M&M.

0: James Hype, Kelly Lee. More Than Friends. M&M Throwback. 12 minuten over 8. Het is zaterdag 15 augustus en ik zit vol plannetjes. Ik vind het zeer leuk. Want ik zie zoveel mensen aanwezig in de app van M&M. Vooral, allee, er zijn eigenlijk een paar kampen, zal ik maar zeggen. Er zijn mensen die aan het werken zijn. Er zijn mensen die aan het genieten zijn van vakantie. Maar dan hebben we ook nog een kamp. Hallo Evelien, het is moederdag. Ik wil mijn mama een gelukkige moederdag wensen. We hebben dat daarnet al gedaan met Lena, die voor haar mama een zeer goede throwback song heeft aangevraagd tijdens Throwback Takeover. Maar ik denk dan, er is zoveel vraag naar, we gaan dat straks na 9 uur nog eens doen. Dus, als jij een verzoeknummertje wil voor jouw mama, in de throwback sfeer natuurlijk, blijf er zeker bij tot na 9 uur, want jouw kans komt nog. En wat mij ook zeer hard opvalt, en ik vind dat altijd, elk jaar zijn dat meer en meer mensen die mij berichtjes sturen tijdens de dodentocht. Want je moet weten, die zijn gisteravond vertrokken. Die hebben de nacht al overleefd. Nu is het ondertussen iets na 8 op die zaterdagochtend. En die zijn nog in leven. Ik vind dat heel straf eigenlijk. En we moeten even terug naar begin juli. Want toen heb ik Manon gebeld. Manon Lane uit Antwerpen, die mij toen een berichtje heeft gestuurd. We zijn 30 kilometer een ochtendwandelingetje aan het doen voor de dodentocht voor het goede doel. Dus ik dacht, ik ga eens inchecken bij Manon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Evelien. Goedemorgen.
0: En dan denk je, die is de nacht doorgekomen op de dodentocht. Die gaat kapot zijn. Maar jij klinkt nog heel fris, Manon.
1: Ik voel me helemaal top en ik vind het ook superleuk. Ik vind het echt waanzinnig.
0: Maar ik ga je ook even... We gaan eens even terug naar 12 juli, begin deze zomer. Want we hebben toen een babbeltje geslagen. En je zei toen dit.
1: Kijk, een normale persoon staat begin het jaar. En wij hebben het vorige week of 2 weken geleden beslist. Dus we zijn nu alles op alles aan het zetten om het nog te halen.
0: En is dat nog haalbaar?
1: Volgens ChatGPT niet. En volgens onze omgeving ook niet. Maar wij gaan het tegendeel bewijzen.
0: Want je had toen inderdaad gestuurd. We zijn nu 30 kilometer een ochtendwandelingetje aan het doen. Jij en jouw broer Maxime. En je had toen al superveel energie en er superveel goesting in. Je hebt dat gewoon meegepakt naar vandaag.
1: Degen en vast. Wij zijn met volle goede moed aan de start begonnen. En de nacht overleefd en dat was superleuk. En we are still standing. Wow. Dus keigoed.
0: We moeten ook nog een extra applausje geven. Wow. Want die broer van jou, die is ook nog eens jarig vandaag.
1: Ja, happy birthday, Maxime.
0: Jewie. Een beetje magie erbij. Wauw, maar kijk, Manon, vertel eens, waar zit je nu ergens? Oké, je bent zoveel uur verder, maar hoe zit het met de kilometers?
1: Ja, we hebben net de kaap van 50 gehaald, dus we moeten nog eens het dubbele doen. Maar ik vind dat eigenlijk super oké. Nu pakt het ons niet meer af, heb ik altijd gezegd, vanaf de 50. Dus we gaan de finish halen.
0: Je gaat los doorgaan. Dat is echt met dat enthousiasme. Ik denk dat ze jou in een rolstoel zelfs nog vooruit kunnen duwen. Jij gaat sowieso over die finish komen. Maar hoe zit dat dan zo met de komende uren? Heb je dan zo nog vooruitzichten van mensen die komen supporteren? Of hoe zit dat?
1: Ja, mijn mama is nu onderweg naar hier om te komen helpen. En mijn beste vriendin komt ook de laatste 15 kilometer mee wandelen als support.
0: Maar kijk eens, ja, dat gaat daar helemaal in orde komen. Hè. Ik voel het aan alles. Je hebt er goesting in. Het is dat jij nog leeft, man. Ik vind het echt heel straf. Maar oprecht heel straf, Mano. En iedereen die mee aan het wandelen is met die dodentocht, dat is ongezien. Ik ga jou heel veel succes wensen, lieve Mano. Ik stel voor dat we even een deal maken, misschien anders. Zie je het anders zitten om een WhatsApp-berichtje, een voice memo nog even te sturen, dat ik dat morgen vroeg even nog kan meenemen, dat je het effectief gehaald hebt.
1: Uiteraard, ga ik zeker doen. Ga ik zeker doen. En ik ga daarvoor als allemaal spreken, iedereen dat een dodentocht heeft gehaald in mijn omgeving hier.
0: Oh, maar kijk, dat is zeer, zeer mooi. En natuurlijk voor het goede doel, daar draait het ook allemaal om. En pijnlijke voetjes, dat waarschijnlijk ook op het einde. Manon, ik kan je gewoon heel veel plezier wensen, heel veel succes wensen en de groetjes aan de broer.
1: Dankjewel, doei!

wandeltocht aan het wandelen zijn. En ik kan zeggen, het zijn geen 500 miles meer. Dat is toch wel iets positiefs. De zon is er ook al bij, dat doet deugd, denk ik. Ja, als je Manon haar enthousiasme hebt, dan ben je zeker vertrokken, uiteraard. Maar ik weet nog van vrienden die vorig jaar bijvoorbeeld hebben meegewandeld, die echt zeiden, het deed zoveel deugd om dan ineens uit precies die eindeloze nacht de zon ineens te zien. Dus kijk, zeer, zeer, zeer strafbaar allemaal. 20 minuten over 8 nu. We gaan richting M&M 1000 Unlocked. Dat is het moment dat jij ook weer een song mag kiezen hier in M&M Throwback. Maar het is niet met een titel en een artiest doorsturen, maar wel met een getal. Een getal gewoon van 1 tot 1000 doorsturen in de app van M&M. Ik ga checken in de M&M 1000 van vorig jaar welke song op die positie

0: meteen in je opkomt. Het mag een geluksnummer zijn. Alles kan, als het maar tussen 1 en 1000 is. Dus laat maar zien in de app van M&M.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
4: What's your favorite part?
5: Extra cheese.
6: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
4: Of sex.
3: Op de minst romantische nacht van het jaar.

Zo makkelijk kan het gaan. Stefanie die is op dit moment pannenkoeken aan het bakken. Voor de kindjes en voor de man. En ze had een verpakking vast en daar stond op 658. Ze vraagt zich af, zou dat een goede song zijn? Echt waar, Stefanie, een goede song. 658.

0: Ook dat is M&M Throwback. 658 in jouw M&M 1000. Deze van Spring.
1: Help mij, Jan zonder vrees.
0: Met Jan zonder vrees. Nu 8:58. Goedemorgen, Stijn.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt het belangrijkste nieuws voor ons.
2: Ja, in de Hoge Venen in Wallonië is een grote natuurbrand en die is nog steeds niet onder controle. De eerste lopers van de dodentocht zijn rond 7:00 al aangekomen. Ze liepen 100 kilometer in 10 uur. En in Indonesië was er een grote aardbeving van 7,7 op het eiland Flores. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Bakker.
2: Ving van 7,7 op het eiland Flores. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Goedemorgen. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
4: M&M. The official

0: de spelregels van Dua Lipa. En ook wel verandering in de spelregels in het weer. Want deze ochtend, Sabine, ik heb voor de eerste keer sinds lang een paar regendruppels gezien op mijn auto. Dat was precies al heel lang geleden.
1: Ja, Evelien, het is keurig droog al geweest. En ook vandaag, ja, die buien, ze vallen een beetje verspreid. Verspreid over het land, dus niet overal evenveel. Voor de volgende uren zullen we vooral in het westen van het land hier en daar een bui kunnen tellen. En dan na de middag is dat vooral in het oosten van het land. Misschien is daar ook een donderslag bij. Dus vandaag is een beetje een overgangsdag naar toch het minder hete weer. Het is al minder warm. Maar de tropische temperatuur van 30 gaan we in het centrum van het land mogelijk toch nog wel halen. 30 of 31 graden. Maar het is al het is een begin. Het is al minder heet dan gisteren. En voor de kuststreek 25 graden. En de hoogste temperatuur zal waarschijnlijk voor het uiterste zuiden van het land zijn. Belgisch Lotharingen, daar tot 34 graden. En die buien die blijven vanavond en vannacht misschien nog een beetje plakken over het zuidoosten van het land. Dus daar kan tijdelijk hier en daar nog een bui vallen, al dan niet met een donderslag. In de rest van het land hebben we geregeld wel een opklaring. En dan tegen het einde van de nacht krijgen we hier en daar een paar lage wolken. Temperaturen dan tussen 13 en 19 graden. En dan voor morgen toch al koeler. Brede opklaringen ook. In de loop van de dag af en toe wat meer wolkenvelden die ervoor schuiven. Blijft meestal droog. Dus ja, aan die grote droogte gaat nog niet meteen een einde komen. Maar toch wel koeler met een temperatuur rond 26 graden. De uiterste zuiden nog tot 29 graden. En dan aan de kust een heerlijke 22 graden. Voor volgende week blijven we in dat een beetje lichtwisselvallige zitten. Maandag een lokale bui. Dinsdag in de loop van de dag wat meer regenvlagen of buien. En dan voor woensdag en donderdag, ook vrijdag, kan er hier en daar een bui vallen.

0: En die temperaturen die zitten dan ergens rond 24 graden. Dus Belgische wisselvalligheid dan en normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
1: Heerlijk, dat gaan heel veel mensen graag horen. En dat is ook al lang geleden dat ik zo vaak het woord buien in één weerbericht heb gehoord.
0: Het zal wel zijn.
1: Het zal wel eens deugd
0: doen. Ik was bijna vergeten.
1: Ja, inderdaad, buien. Ja, we kennen het nog.
2: In Nederland,
3: doe.
2: Italië,
3: ciao.
2: Frankrijk,
3: salut.
2: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
4: Stralende zachte huid, dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
8: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
9: Volop leven start met De Leize, trotse partner van Hockey Belgium.
10: M&M. M&M Throwback.

een nieuwe liefde voor Shawn Mendes. Het is een Braziliaanse, een model en actrice. En je ziet haar en je denkt, wauw. Echt waar. Bruna Marquezine. Maar waar is de tijd natuurlijk dat hij nog samen was met Camila Cabello? Het voelt al zeer lang geleden. Net zoals deze song die ze toen hebben gemaakt. I Know What You Did Last Summer.

Als je het nieuwe liefje van Shawn Mendes wil spotten, dan moet je naar zijn Instagram gaan. Het is daar dat ze hem, nee, dat hij haar gelukkige verjaardag heeft gewenst begin augustus. M&M. The official sound of summer. Zag er zeer goed uit. Zeer verliefd en dat is wat je wil zien natuurlijk. Wat je vanavond ook zeker wil zien, dat is VRT Zomerhit. Het is weer een nieuwe aflevering op VRT1. En je weet het, we komen dichter en dichter bij die grote finale. Dat is op zaterdag 29 augustus aan de Pier van Blankenbergen. Dat is live, dus je kan ook effectief gaan kijken. Doe dat. Dat is mega plezant. Het is altijd heel veel sfeer. Het is altijd gezellig aan het zeetje. Dus alle info die kan je checken via de app van VRT Max om daar naartoe te gaan. En natuurlijk kan je daar ook stemmen voor je favoriet. Een van de 20 genomineerden die nog altijd in de running zijn natuurlijk voor de titel van VRT Zomerhit. Maar dus vanavond weer een nieuwe show op VRT 1. Het is onder andere met Maxime en Babette die gaan optreden. Ook de Romeo's, Camille, Sam Goris. Dat zijn vier kanshebbers voor de titel van VRT Zomerhit. Maar je weet het natuurlijk, in dat programma, je komt daar nog veel andere artiesten tegen liever. Bart Peters gaat ook optreden. Ook Anton die komt langs. En ook nog eens deze Belle Perez.

0: Het kasteel van Ed Sheeran op jouw zaterdagochtend. Het is natuurlijk 15 augustus. Dat is een feestdag, maar ook in Antwerpen wordt Moederdag gevierd. Dus ik stel voor dat we straks na 9 uur nog ruimte maken voor een song voor jouw mama. Dus als je al een ideetje hebt, mag je het al laten zien.
1: Vanavond op VRT1.
2: Wat ook geweldig is, zijn deze prachtige mensen hier, hè, Niels?
3: Goedenavond, Blankenbergen!
1: Op VRT1 geniet je van VRT Zomerhit op het strand van Blankenbergen. Op VRT Canvas spelen onze Red Lions tegen Frankrijk op het WK Hockey. En op VRT Max vind je nu beide seizoenen van de beklijvende serie De 12. Veel kijkplezier!
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
0: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Vart.
6: De brand in de Hoge Venen is nog niet onder controle. Brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt om de grote natuurbrand in de Hoge Venen in Duitsstalig België te blussen. Al 850 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De brandweer van Luik krijgt versterking van korpsen uit Duitsland en Limburg. En de kapitein van de brandweer van Bilze vertelt wat ze nu proberen te doen.
7: We hebben eigenlijk één grote weg hier natuurlijk in de Hoge Venen. En daar zijn heel veel middelen opgesteld om ervoor te zorgen dat die niet oversteekt. De andere kant is de rechterflank van het vuur is zeer moeilijk bereikbaar, want dat gaat echt over een veengedeelte waar geen wegen in liggen. Daar gaan we bijna te voet moeten binnengaan ofwel het vuur tot aan een pad moeten laten komen en van daaruit bestrijden.
6: Het is een van de zwaarste branden ooit in de regio. De overheid roept iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan.
7: We hebben eigenlijk één grote weg hier natuurlijk.
6: Ja, en dit is gejuich voor de eerste lopers van de dodentocht die rond 7 uur vanmorgen aangekomen zijn. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. Alles is probleemloos verlopen, zegt de organisatie, maar niet iedereen zal de eindmeet halen.
8: Op dit moment hebben een kleine 140 mensen de dodentocht succesvol beëindigd. Er zijn er dus nog wel een dikke 12.000 onderweg. En een kleine 1000 die hebben gezegd, voor ons is het genoeg geweest, wij stoppen ermee.
6: In Indonesië zijn zeker 20 mensen omgekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7,7. Het epicentrum lag op het eiland Flores in het oosten van Indonesië. Er zijn ook heel wat gewonden, bruggen en huizen zijn ingestort. Er was ook even een tsunami-alarm, maar dat is intussen afgeblazen. Op het EK Atletiek in Engeland heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap en bedankt haar team met haar vader, die ook haar coach is.
9: Ik ben gewoon zo blij dat de stap eindelijk is gezet naar een echte medaille. Ik zat er zo vaak bij. En ja, ik weet nog dat ik na de cross in Portugal tegen papa zei, in Birmingham gaan we niet naar huis zonder medaille. Ik ga eerst genieten van deze. En hopelijk is het inderdaad niet het einde, maar eerst echt genieten van deze.
6: Het is de derde medaille voor ons land op dit EK. En in het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden stond nog lang 1-3 voor, maar Cercle kon nog scoren in de 82e minuut en in de toegevoegde tijd. Cercle-verdediger Christian Ravic vindt het verdiend dat Cercle nog op het laatste nippertje gelijk kon maken.
10: Ik denk dat we de betere ploeg hadden, we hebben denk ik betere kansen gehad. Allee, eerlijk gezegd hadden ze ook wel goede kansen, maar ik denk dat wij meer balbezit hadden, meer drang hadden naar voren, meer geloof hadden denk ik. Ja, en als je thuis speelt, ja, dan heb je dat geloof wel altijd. Extra dan Sint-Truiden, dus het siert ons dat we de 3-3 nog kunnen maken.
6: Vandaag kan er hier en daar een bui vallen met mogelijk onweer. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden.
11: Evelien de Bakker.
0: Stop, wait a minute, fill my cup, put some liquor in it. Ik denk dat dat de belangrijkste zin is van Mark Ronson en Bruno Mars. Uptown.

videoclip. Bruno Mars, helemaal in het roze en een wit hoedje. Ik vond dat goed. M&M. Zeer strak in het pak, dat is misschien niet het scenario op jouw zaterdagochtend. 7:07. Het zonnetje hier in Brussel is er toch al aan het doorkomen. Het heeft wat moeite gekost hoor. Heel wat wolken ook al aanwezig, dus je voelt ook wel. Het hete, echte hete weer gaat een beetje zakken de komende dagen. Dat heeft Sabine ook verteld, dat we draaglijker weer gaan krijgen. Niet meer die 36, 37 graden, maar ergens in de 20. En ook gaan we iets meer regen zien de komende dagen. Dus misschien wel iets meer aangenaam zomerweer, als je dat ook vindt van die temperaturen bijvoorbeeld. Het is ook zaterdag 15 augustus, heel veel mensen die ook bezig zijn aan de dodentocht. Hallo iedereen die op dit moment aan het luisteren is, want deze ochtend, echt rond 7:00, heb ik heel veel berichtjes gekregen. Heel veel succes, zeer goed bezig daar. En natuurlijk in de provincie Antwerpen is het ook moederdag vandaag. Dus ik stel voor dat we straks hier in M&M Throwback een momentje gaan nemen, dat jij jouw moment kan nemen voor de mama om een song aan te vragen. Dus je mag er al even over brainstormen. En het is echt voor alle mama's, voor de bijna mama's, voor de nog niet-mama's en die daar zeer hard mee bezig zijn. En mama's die ook niet meer bij ons zijn. Jouw mama verdient absoluut die extra bloem met een song. Dus straks gaan we er effectief werk van maken. Maar nu is het alweer uitkijken naar een zalig sportweekend. Het is al heel de week natuurlijk bezig met het EK atletiek en natuurlijk ook met het EK zwemmen. Je hebt het misschien gisteren opgepikt dat Roos van Otterdijk opnieuw een Europese titel heeft verlengd op de 100 meter vlinderslag. Vorig jaar heeft ze dat ook al eens gedaan en nu dus opnieuw goud. En ze had al zilver op die 50 meter vlinderslag. En dan denk je, is het dan al gedaan voor Roos van Otterdijk? Nee. Want vanavond zwemt ze opnieuw een finale, de 200 meter wisselslag. Dus zeer benieuwd of daar ook nog een medaille in zit. Maar natuurlijk, ze heeft al zo vaak gezwommen. Ik denk dat de vermoeidheid toch ook al eens aanwezig kan zijn. Deze ochtend komen daar trouwens ook heel wat Belgen in actie. Onder andere Sarah Dumont en Florine Gaspard. Dus als je het wil volgen vanaf 9:30, kan dat via VRT1, het EK zwemmen daar in Parijs. En natuurlijk heb je ook het EK atletiek dat in volle gang is. De ochtendsessie die gaat iets later van start dan anders. Het is rond 11:30 onze tijd dat bijvoorbeeld de Zevenkamp opnieuw gaat opstarten met Norwitz. In het verspringen, ook het speerwerpen wordt afgewerkt liever. En ook de Belgian Rockets en de Belgian Falcons die gaan in actie komen. De mannen en de vrouwen op de 4x100 meter. Dus dat wil je absoluut niet missen en dat moet ook niet. Want je kan alles volgen ook via VRT1, via VRT Canvas en uiteraard via Sporza. En als dat nog niet helemaal compleet is, we zitten dit weekend ook met het EK Gymnastiek, het WK Hockey start ook de Lions tegen Frankrijk. Om 9:00 is dat vanavond. En natuurlijk ook heel veel voetbal. Dat krijgen we ook. Union tegen Zulte Waregem onder andere. Heel het programma, je kan het checken via Sporza.

daarom luister je Eminem Throwback. Dan hoor je songs als deze nog eens, Align Align. Eminem, goeiemorgen. Zaterdag 15 augustus, het is 17 minuten over 9 ondertussen al. Oh, mijn tijd vliegt. Ik dacht dat het nog vroeger was. Nee, maar goed, het is wel het moment dat jij een song kan aanvragen voor jouw mama. Het is natuurlijk alleen maar gericht voor de mensen uit de provincie van Antwerpen. Want daar is het moederdag vandaag. En deze ochtend al heel veel berichtjes gekregen. In de vroege ochtend ook al met Lena gebeld, die op dat moment aan het werken was. Ze ging nog brunchen met de mama en met de familie voor moederdag. Maar wou haar toch al een extra song cadeau geven. Heeft dat gedaan met Bryan Adams. En nu dacht ik, kom aan, na 9 uur gaan we dat gewoon nog een keertje doen. Dus, als er een song is die jij aan jouw mama wil geven, dan mag dat. Een titel en een artiest, dat mag je mij doorsturen in de app van Eminem. En ik denk natuurlijk aan alle mama's. Mama's die er misschien ook niet meer zijn. Mama's die nog maar net mama zijn geworden. Of misschien op dit moment nog zwanger zijn. Of heel hard proberen om mama te zijn. Dit is echt allemaal voor jou. Dus jouw berichtje, laat maar binnenkomen in de app van Eminem. En nog voor 9:30 is die song er voor jou. Eminem.

0: Maar jouw song is ook zeer welkom. Laat maar komen.
1: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: zwijgen en dansen. Als dat de enige verplichting is op een zaterdagochtend, dan zit je zeer goed.
1: M&M.
0: Het is natuurlijk een zaterdagochtend, speciaal voor heel veel mama's. Want ja, in de provincie Antwerpen wordt op dit moment Moederdag gevierd. Dus ik dacht, we maken nog eens een extra momentje vrij hier in M&M Throwback voor een verzoeknummer voor jou. En heel veel berichtjes die ook zijn binnengekomen. En ik ga er zoveel mogelijk proberen lezen. Dus merci, merci, merci voor die berichtjes allemaal voor de mama's. Dirk van Meerbeek bijvoorbeeld, die stuurt graag Angels van Robbie Williams voor mijn mama in de hemel. Even kijken, Dylan Kozement, die heeft ook een berichtje gestuurd. You are beautiful van James Blunt. Voor alle mama's die onzeker zijn over hun veranderde lichaam na een bevalling. En speciaal natuurlijk voor de mama van mijn geweldig zoontje ook. Marleen Suy die stuurt ook van, ach, Moederdag, die wordt ook bij ons in het Waasland gevierd op 15 augustus. Julie van Belgen die stuurt ook Marco Borsato met dochters door. Mijn mama moet altijd een traantje laten bij dit liedje. En vorig jaar ben ik ook mama geworden van een prachtige dochter. Ook Isis die had Angels van Robbie Williams doorgestuurd. Annick die laat weten, mijn mama Marleen die is maandag 71 geworden en grote fan van Goalband. We zijn vorig jaar op de Gladiolen nog ze gaan bewonderen en haar zien genieten. Was echt geweldig. En dan heb ik ook nog een berichtje gekregen van Floor. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Floor, je bent 16 jaar en je hebt een heerlijke 90s song doorgestuurd, speciaal voor je mama. Vertel eens.
2: Ja, ik heb No Scrub gevraagd van TLC.
0: Oké, en waarom die?
2: Wij speelden die altijd vroeger in de auto en we zongen die altijd superleuk mee en dat doet me echt denken aan mijn jeugd.
0: Zalig, aan je jeugd en je bent zo'n 16 jaar, vind ik heel fascinerend, ja, dat je dat vertelt. Nog de jongere jeugd.
2: Ja.
0: Ja. Dus eigenlijk is je mama een beetje een goede inspiratiebron geweest en een vrouw met een goede muzieksmaak.
2: Ja, zeker. De cd staat nu op mijn kamer zelf.
0: Echt? Maar heerlijk.
2: Ja.
0: Ah, en je hebt nog effectief een cd-speler als 16-jarige.
2: Ja.
0: Vind ik helemaal top. Floor, dikke high five. We zijn nu al vrienden. Waarom is jouw mama de beste ter wereld? Ook al heeft... Allee, ja, ik bedoel, ze heeft al een zeer goede muzieksmaak, maar er is nog meer. Waarom dat zij de topmama is ter wereld?
2: Ja, ze gaat mij altijd door de moeilijke periodes. En ze vertrouwt in mij en ze zorgt ervoor dat ik eigenlijk nooit opgeef.
0: Fantastisch. Floor, je hebt echt een fantastische mama. Dat is meer dan duidelijk. En een fantastische dochter, dat ben jij ook. Met die TLC No Scrubs. Je kan keihard meezingen. Samen met hun mama hopelijk is in de buurt.
2: Nee, ze is aan het werk nu. En ik hoop dat ze het hoort.
0: Kijk, en anders kan je het sowieso straks nog herbeluisteren via de app van VRT Max. We zijn rond 9:30. Dan kan je mooi terugscrollen naar dit moment. Maar we gaan toch wel samen genieten van die TLC en No Scrubs. Floor, dikke merci. En de groetjes aan de mama, hè.
2: Ja, na.

TLC, No Scrubs, voor de mama van Floor, Annelies. Op deze moederdag natuurlijk. Nog een berichtje van Mats van Aarde, 21 jaar uit Soersel, die stuurt breaking news. Anne de Schutter is vandaag officieel de beste mama ooit. Zeker. Wat ook zeker is, dat het dringend tijd is voor 10 tot 10. Dus tot 10 uur alleen maar songs van 2010 tot eind 2019. Met nu een jarige. Tones & I wordt 26 vandaag. M&M.

doe je elke zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10 met M&M Throwback. En het laatste half uur, dan doen we een speciaalke. Dat is 10 tot 10. Dus alleen maar de leukste songs van het leukste decennium, vind ik persoonlijk. Heb ik ook het meest meegemaakt, het meest bewust meegemaakt. Iedereen denk ik ook wel. Met zeer veel goede songs die hier terugkomen, die je misschien al een beetje vergeten was. Zoals Shakira, Waka Waka, die ken je sowieso nog. Maar deze, Asaf Avidan, zit misschien al iets verder.

De hypnotiserende heupen van Shakira. En dat op jouw zaterdagochtend. Dit is 10 tot 10. Met soms ook een song waarvan je denkt, ah ja, dat is al zeer lang geleden. Ik had dat aha-momentje een paar dagen geleden op TikTok. Dat was best deze. Een zeer avontuurlijk filmpje. En de song van Parachute Youth.

zeer veel moederdagberichtjes die ook blijven binnenkomen. Jamie van Wallegem die stuurt mijn mama en ik werken momenteel samen. Zij staat in de keuken en ik in de wasserij. Ook nog een berichtje van Lena die stuurt een fijne moederdag aan Sarah van je liefste dochter Lena. Kijk eens, mooi hè. Now and then I think of

Britney Spears in 10 tot 10. Veel plezier straks met jouw M&M 50. Jij stelt hem samen. Via de app van VRT Max. Maar nog eentje in 10 tot 10. Dit is Ava Max. Oh,

0: Kan hij gaan komen? Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
1: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas. Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
4: What's your favorite part?
5: Extra cheese.
6: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
7: Of sex.
8: Op de minst romantische nacht van het jaar.
9: Het

0: In de Fort.
1: De brandweer doet er alles aan om de brand in de Hoge Venen te blussen. Er is al 900 hectare natuur afgebrand in de Hoge Venen in Duitsstalig België. En de brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt om de brand onder controle te krijgen. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand een grote weg oversteekt, want daar is een dennenbos. Reporter Thomas Teetaert staat op die weg.
2: Ik hoor ook net van de brandweer dat de wind licht is gedraaid en dat bemoeilijkt toch wel de zaken, want dan schuift de brand een beetje op in een andere richting. Dus ze zijn nu echt bezig om langs verschillende zijden te proberen om de brand in te dijken.
1: Het is een van de zwaarste branden ooit in die regio. De overheid roept iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan. Op de grens tussen Niepoort en Middelkerke in West-Vlaanderen is een vrouw met haar auto in de IJzer terechtgekomen. Er werd meteen een grote reddingsactie opgezet met duikers, maar alle hulp kwam te laat. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. Dat meldt het parket. De vrouw was enkele weken geleden dood aangetroffen in de villa die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Er werd meteen uitgegaan van een verdachte overlijden. Er kwam een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. In Bornum zijn om 7 uur de eerste lopers aangekomen van de dodentocht. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. Tot nu toe is alles probleemloos verlopen, zegt de organisatie.
3: Op dit moment hebben een kleine 140 mensen de dodentocht succesvol beëindigd. Er zijn er dus nog wel een dikke 12.000 onderweg. En een kleine 1.000 die hebben gezegd, voor ons is het genoeg geweest, wij stoppen ermee.
1: De deelnemers aan de dodentocht hebben nog tot 9:30 vanavond om aan te komen. In Libanon, in het Midden-Oosten, zijn 7 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. De aanval vond plaats in het zuiden en vernielde een huis. Naast de 7 doden vielen er ook 3 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en Libanon bijna een 30 jaar geleden, zijn in Libanon al meer dan 4000 mensen gedood. Vandaag kan er hier en daar een bui vallen met mogelijk onweer. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden.
4: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen. M&M 50.
5: Charlotte Siebe.
6: Hittegolf 3 overleeft, hou je vast, want de temperatuur gaat hier stijgen. Met jouw favoriete schijven natuurlijk.
5: 3.
6: Maar ja, de Bauza en de Magnetic die deden vorige week.

Zilver voor Aaron Blommaert en Zoë Levi maakt nummer 2 helemaal onveilig. Maar wat een schijven! 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast een warme tegenwoordig. En Die Die, ja, die is niet te stoppen. Was weer al jouw nummer 1 voor de 8e keer.

Een hele goede morgen. Alex Warren en Passenger, jouw nummer 50. We zijn echt wel vertrokken hoor. Maar alleen heb ik weer hetzelfde voor als vorige week. Toen had ik ook niet op het knopje geduwd. Ondertussen weet je misschien hoe het werkt. Jij stemt voor jouw top 3. Elke zaterdag speel ik dan tussen 10 en 1 jouw favoriete hits recht naar die top 3. En er komen soms nieuwe songs bij, zoals zometeen. Dan krijg je direct die eerste. Maar dat betekent iedere week ook een rouwmoment voor de songs die het niet meer gehaald hebben. En dat zijn deze week deze knallen.

0: in de M&M 50.
1: Terry Swims, hij is niet te stoppen, hè. Echt een hitmachine. Terry Swims in het geld waarschijnlijk van al die hits die hij maakt. Zijn nieuwste op 49, Break Up in Reverse.

Ja, zomerhit, daar moeten we het even over hebben. M&M. Die bikkelharde strijd om de hit van de zomer is keihard bezig. Stemmen doe je op VRT Max, niet vergeten. Op 29 augustus weten we het dan. En misschien wordt het deze. Linde de Douw met Plankgas, jouw 47.

0: deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Lotto, omdat het kan.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
5: Oei, wat doet je er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmis.
7: M&M
6: 50.

0: Een hele goede morgen. Het is bijna 10:30. Het is hier gewoon al een dik feest.
1: Nieuw in de M&M 50.
0: Deze die staat al even in jouw ultra top 50, maar nu ook hier. Komt binnen op 43. Bazaar is dat met Ooit komt er een dag. Ja, fantastische song.

Ja, even kijken naar de weg. Op de E40 naar de kust is het filegolven tussen Erpenmeren en Drongen met 10 minuten vertraging. Dan op de E40 van Brussel naar Luik is er voorbij Tienen wat vertraging door een defect voertuig in de werfzone.

0: toch altijd indrukwekkend wat die vrouw daar allemaal doet op een hoepel in de lucht. Maar ik moet toch ook zeggen dat mijn collegaatje Manu dat heel goed gedaan heeft, hoor. Ja, je luistert nog altijd naar de M&M 50. En dat zijn jouw favoriete hits die ik elke zaterdag voor jou speel van 10 tot 1. Maar jij vraagt je nu waarschijnlijk af. Maar Charlotte, hoe weet jij dat? Hoe weet jij wat mijn favoriete hits zijn? Ah wel, ik ga het jou gewoon super helder vertellen. Jij stemt daarvoor. Jij stemt daarvoor op VRT Max, op het M&M-kanaal daar. Stem jij voor jouw top 3. Dan gooien we die allemaal lekker samen in de mix. Dat wordt helemaal geschud als een kaartspel. En dan kom hier samen en dan speel ik van 50 naar de top 3. Jouw favoriete hits, dat is echt fantastisch. Elke zaterdagochtend is gewoon één dik feest. En zometeen krijg je van mij nog een zomerhitter, dat is Basera.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat is ook okay.
1: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: M&M.
8: M&M 50.
7: Veertig.

0: All Because of You, jonge kerel, hè. Doet mee aan zomerhit ook, bekend van The Voice 2026, de winnaar was die. Als je wilt stemmen voor die zomerhit, dat kan nog altijd op VRT Max. En dan 29 augustus is Superlive op televisie en gaande dan daar in Blankenbergen die finale show. Ik ben zo benieuwd wie nu uiteindelijk met die titel gaat lopen. Mannekes, het is tijd voor weer een nieuwe song. Het is jouw allerhoogste nieuwe. En die zou vandaag wel eens luid gedraaid kunnen worden op dat Weekend Dance Festival daar aan het zeetje. Het is Take Me Back van Kygo.
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de M&M 50.

Laura Tesoro met Plastic Paradise. 13 november, dan is het in Amsterdam het grote Songfestivalfeest. En Laura Tesoro die ging daar eerst optreden, maar ze trekt zich terug. En ik vind dat met een goede reden, want ze zegt dat Eurosong de genocide negeert. En ze krijgt online van verschillende BV's ook superveel steun. En voilà, nu ook hier van mij krijgt ze steun. Ik vind het een ferme madame. Ze is ook nog in de running voor zomer 2026. Dus stemmen kan je nog. Het is nu aan 36. Antoon met de enige. M&M.

0: vanavond op VRT1.
1: Wat ook geweldig is, zijn deze prachtige mensen hier, hè, Niels?
2: Goedenavond, Blankenbergen!
0: Op VRT1 geniet je van VRT Zomerhit op het strand van Blankenbergen. Op VRT Canvas spelen onze Red Lions tegen Frankrijk op het WK Hockey. En op VRT Max vind je nu beide seizoenen van de beklijvende serie De 12. Veel kijkplezier!
3: Yeah! De muzikanten zijn er al!
4: Nu nog de zomerhits.

0: Tom Goris. Het is pas echt zomer met VRT. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
1: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sporta, VRT1 en VRT Canvas.
3: De Red Panthers durven al. En jij, be unstoppable. Belfius.
4: Hele goedemorgen, het is 11 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Krijg je van Stijn de Vart.
6: Een vrouw rijdt in de IJzer en sterft. Een vrouw van 20 uit Blankenbergen is vannacht om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Nieuwpoort in West-Vlaanderen. Ze kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat is gebeurd. Duikers probeerden haar nog te redden en konden haar uiteindelijk uit de auto halen, maar alle hulp kwam te laat. Er is een expert aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. De natuurbrand in de Hoge Venen in Duitsstalig België blijft zich uitbreiden. Er is nu al 900 hectare aan natuur afgebrand. Siska Schietkat uit Oost-Vlaanderen is in die buurt op vakantie en vertelt wat ze ziet.
7: We zijn eigenlijk echt zo boven de toppen van de bossen komen de rookpluimen omhoog. En anders dan gisteren is het zo op verschillende plaatsen. En eigenlijk zie je ook een hele waas van uitgestrekte rook. Maar we zien ook wel de nieuwe rook die ontwikkelt omhoog komen.
6: De brandweer krijgt versterking van andere korpsen, onder meer uit Duitsland en uit Limburg. De brand is heel moeilijk te bestrijden omdat het gebied niet goed bereikbaar is. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. Dat meldt het parket. De vrouw was enkele weken geleden dood aangetroffen in de villa, die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Er werd meteen uitgegaan van een verdacht overlijden. Er kwam een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. In Libanon zijn 7 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. De aanval vond plaats in het zuiden en vernielde een huis. Naast de 7 doden vielen er ook 3 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en Libanon, bijna een half jaar geleden, zijn in Libanon al meer dan 4000 mensen gedood. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg deed het 300ste sneller dan het vorige record, dat al 17 jaar oud was. Met die tijd stoot hij niet door naar de finale. Hij werd 19e en alleen de beste 16 gaan door. Vandaag kan er hier en daar een bui vallen met mogelijk onweer. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden.
5: M&M.
8: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
4: Charlotte Siebe. Gisteren ging het festival Weekend Dance van start aan het Zeetje. Laat ons gewoon doen alsof dit de preboos is. Lekker wakker worden met olie.

0: mee.
1: Oh, Olivia Dean, dat is toch gezellig, hè? M&M. Cat's Eye, de Amerikaanse girlpopband, die zijn met 6, maar ze treden nu nog maar op met 4. 2 zijn even ziek, maar ik hoop dat ze snel beter zijn en deze kunnen live brengen. Animal, jouw

En mijn medicine, dat is gewoon de zaterdag met jou starten. Dat vind ik het leukste dat er is. The official sound of summer. 2 omhoog komt op

0: Another Drink van Marshmallow en Kelsey Ballerini. Wat een mooie naam is dat, hè? Leuk berichtje in de app van M&M van Steven. Die stuurt: merci voor de mooie muziek tijdens onze bouw van ons zwembad. Voilà, als die derde hittegolf gedaan is, begint Steven zijn zwembad te bouwen. Dat is fantastisch. Nee, keiveel plezier mee, Steven. Het leven gaat alleen maar warmer en warmer worden. En de muziek gaat je nog warmer maken. Dus ik denk dat als dat zwembad af is, je daar gewoon meteen in gaat kunnen springen.
1: Het pijnlijk moment hiervoor in Jong.
2: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Het gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: M&M 50.

sun. Move into the sun van Ugel. En Els die stuurt wat een schijf. Die mag voor mij een pakje hoger staan. Ja, M&M 50. En deze mag van mij ook altijd een pakje hoger staan. Dat is Somber met Homewrecker deze. Komt wel meerdere keren terug in de lijst, die Somber. Wat een hitmachine is die man toch. Staat nu op 28.

0: Op de E40 naar de kust is het filegolven tussen Erpenmeren en Drongen met een kwartier vertraging. Dan op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuutjes van Berchem tot de Kennedy-tunnel liever. Op andere plaatsen staan er kleinere files. Door een natuurbrand is de N68 van Eupen naar de Botrange in beide richtingen afgesloten. M&M.
1: Zijn de beste hits door jou gekozen. Charlotte Siebe.

Liberaal van Lost Frequencies. Wat een dik feest is dat hier toch. M&M 50. Ja, je zou denken dat Weekend Dance Festival dat eigenlijk hier gewoon in de M&M studio gaande is. Maar nee, ik heb dit gedoopt tot de pre-boost. En we zijn gewoon hier het feest al aan het opstarten voor heel dat weekend te kunnen meegaan met Weekend Dance daar aan het Zetia.

0: Welk lied? We're forever young. Ah ja, Forever Young. Just remember, we're forever young. Van DJ-licious en Milo doet ook mee aan zomerritten. M&M. Jongens, ik ben deze week zo benieuwd naar jouw nummer 1. Want vorige week zeiden we dat al die die-die stond al super lang op 1. Die staat al 8 weken, denk ik, nu op 1, hè, ben ik juist, ja. En er is iemand die een belofte heeft gedaan. En dat is Aaron Blommaert. Die heeft gezegd dat als die op 1 staat, dan ging die iets doen. Dan zei hij dat hij eigenlijk wou langskomen in de studio. We zullen zien of dat zo is. Ik vind dat super spannend. Wie gaat er op 1 staan? Gaat Aaron Blommaert langskomen of niet? Zullen we überhaupt iets van hem horen? Dat is allemaal nog zo spannend. Maar alleszins, laat jouw nummer 1 maar weten in de app van M&M. Ik ben echt razend benieuwd.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: M&M Party.

En Judith met I'd Love to Be in Love. Ook een zomerhitter, hè? Ja, ik vroeg je daarnet wie op 1 mag staan. Want natuurlijk, Aaron Blommaert heeft een belofte gemaakt. Als die op 1 staat, dan zou die afkomen. Ja, we weten dus niet, gaat dat zo zijn? Gaat hij überhaupt iets van zich laten horen? We do not know. Maar ik weet wel dat Lara van der Meers zegt dat Sorry Papi voor haar op 1 mag staan. Ik weet niet waarom. Ik ben een klein kind. Ik moet daar toch altijd mee lachen met die titel. En Luc, die stuurt ook nog Jonas Blue en Another is mijn top 2. En Sienna en Stella vindt hij ook leuk. Ja, dat zijn die country-achtige vibes. Ja, die doen het toch ook altijd goed, hè? Ja, wie op 1 komt, dat kom je straks te weten. Maar deze is het alvast niet. Jouw nummer 22 is 5 plaatsen omhoog gegaan. Juste, de Litouwse Juste met Just a Little. Huppla.

Jo, die stuurt het gewoon uit zichzelf. Want normaal stel ik altijd de vraag, wat ga jij doen vandaag? En dan haal ik daar inspiratie uit. Dan weet ik wat ik moet doen met mijn zaterdag. En Jo, die stuurt vandaag een beetje geknutseld. En dan stuurt hij zo wat hij met pareltjes gemaakt heeft. Dat is dan een Italiaanse vlag, zie ik. En ook nog een ster. Ja, superleuk. Hè? Als jij nog leuke dingen gaat doen vandaag, laat het mij zeker weten in de app van M&M. Ik ben benieuwd. M&M. M&M 50.

0: De beste hits
1: door jou gekozen.
0: Achttien.

0: Adrico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Een hele goede middag, het is 12 uur. Krijg je van Stijn de Fort.
2: De brand in de Hoge Venen raakt maar niet onder controle. Ja, sterker nog, de natuurbrand blijft zich uitbreiden. Er is nu al 900 hectare natuur afgebrand. Wim Schepens, jij staat aan de commandopost van de brandweer in de Hoge Venen. Hoe is de situatie?
3: Niet zo goed eigenlijk. De sfeer is ook bedrukt. We vernemen dat er 3 brandhaarden zijn die moeilijk te bestrijden zijn, ook al omdat de wind voortdurend verandert. En we vernemen dat het vuur intussen ook een dennenbos heeft bereikt, dat de brandweer vannacht met alle macht heeft proberen te voorkomen, want dennenhout is uiterst brandbaar. Dus de brandweer staat hier een huzarentaak te wachten. Nu, ze krijgen straks nog wel versterking van het leger, want er zijn 3 krachtige brandweerwagens onderweg.
2: Dank je, Wim. Er is meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. 2 chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, zegt het parket.
4: Het onderzoek is natuurlijk niet evident gezien de omstandigheden. Hè. Daarom is de wetsdokter en de mens van de Disaster Victim Identification van de federale politie volop aan het werk geweest. Nu hebben we daar natuurlijk een aantal elementen die richting een identiteit wijzen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het dus inderdaad van de 55-jarige bewoner. Dan het onderzoek dat dit weekend volgt zal daar de 100% zekerheid over moeten geven. Maar ondertussen zijn de families of de nabestaanden wel ingelicht over het slechte nieuws.
2: De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Een vrouw van 20 uit Blankenbergen is vannacht om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Nieuwpoort in West-Vlaanderen. Ze kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat is gebeurd. Duikers probeerden haar nog te redden en konden haar uiteindelijk uit de auto halen, maar alle hulp kwam te laat. Er is een expert aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. In Indonesië zijn er wel 38 doden geteld na de zware aardbeving in het oosten van het land. De aardbeving op het eiland Flores had een kracht van 7,7. Er is ook heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen en dat maakt de reddingsoperaties moeilijker. In België en Nederland begint vandaag het WK hockey. De Red Lions en Red Panthers spelen hun wedstrijden in een vernieuwd hockeystadion in Waver in Wallonië. Dat stadion is voor het WK uitgebreid van 4.000 naar 10.000 plaatsen. Verschillende wedstrijden van onze nationale ploegen zijn al uitverkocht. De organisatie wil niet alleen echte hockeyfans aantrekken, maar ook een breder publiek.
5: Wij hebben ook geprobeerd om het ook democratisch te houden. Als ik nu kijk naar de duurste tickets voor de finale, die zijn 5 keer goedkoper dan de finale van de komende Olympische Spelen. Dus we hebben dat ook vrij democratisch gehouden om ook de mogelijkheid te bieden om ook aan gezinnen, families met kinderen om ook naar dit event te komen. Dus het wordt één groot feest.
2: Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er wolken. Het blijft wel droog met temperaturen tot 30 graden.
6: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
1: Charlotte Siebe. In Antwerpen is het moederdag vandaag. Dus aan alle Antwerpse moederkes proficiat. En van mij krijg je deze. Fever Dream van Alex Warren. Dat is een schone cadeau, hè. Dat is jouw nummer 17. Enjoy.

0: Ja, Alex Warren met Fever Dream. Het is tijd voor onze sterkste stijger. Ja, dat is natuurlijk de song die gewoon omhoog knalt. Dat is deze keer 10 plaatsen omhoog. Komt op 16 terecht. Stella Lefty is dat met country vibes. En Boston, hier komt hij.
1: Dit is de sterkste stijger in de M&M 50.

0: dat lied, daar zit toch drugs in. Dat kan toch niet anders. Soms heb ik het ook het gevoel dat ik hier gewoon een beetje reclame maak voor zomerhit. Want die liedjes passeren hier de hele tijd. Deze is Meteor met nooduitgang. Kan je ook nog opstemmen, hè? Op VRT Max voor zomerhit.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ja, deze moest natuurlijk nog passeren. Hè. Sienna Spiro met Material Lover staat op 13. Ja, dat betekent 13, dat we bijna naar die top 10 gaan. Want die komt er natuurlijk ook aan. Ik ben zo benieuwd vandaag. Wie gaat er op 1 staan? Gaat dat voor de, jawel, 9e keer dan? Die die zijn? Dat zou wel echt mega, mega, mega straf zijn. Gaat het iemand compleet nieuw zijn? Of is het Aaron Blommaert die beloofd heeft om langs de studio eens te komen als hij op 1 staat? Ah, ik ben zo benieuwd, jongens. Echt waar. Stuur jullie nummer 1 maar door in de app van M&M.
1: Alleen maar de grootste hits non-stop.

0: en op VRT Max.
1: Zeg de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is ze.
0: De Vos Lemmes.
3: M&M.
0: M&M 50.
3: Twaalf.

Lekkers, we gaan recht naar die top 10. 3. Maar eerst even kijken naar vorige week, waar de Bouwsa met Magnetic jouw nummertje 3 was. Aaron Blommaert en Zoe Livey, die kregen zilver en die maakten nummertje 2 onveilig. 100 dagen zonder jou en ik hou nog vast een warme tegenhoud. Ja, Die Die, voor de achtste keer stond hij op 1. Dat is toch eigenlijk niet te doen, niet te stoppen.

0: Op de E40 naar de kust is er 40 minuten vertraging van Merelbeke tot Drongen, tot voorbij Aalter. Daar zijn voorbij de oprit twee rijstroken dicht door een ongeval. In de andere richting staat er een kijkfile. Dan op de E34 naar Knokke is de weg versperd door een ongeval even voorbij Maldegem. Er zijn ook files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen staan er kleinere files. En door een natuurbrand is de N68 van Eupen naar de Botrange in beide richtingen afgesloten.
1: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
2: Charlotte Siebe.

0: aan de bouw. Sam met Magnetic, die is toch wel een beetje gezakt hoor, maar wel een dikke vette schijf.
1: M&M 50.
0: Deze. Ja, sorry, ik vind dat echt een dikke, vette schijf. Het is zo goed, het moet wel gezegd, het is met AI gemaakt. Het is jouw nummer 7. Van mij mag die misschien wel in de top 3.

Het is een feestje, hè, die M&M50. Ja, en dat feestje dat is gewoon bijna gedaan. Over 20 minuten weten we de nummer 1. Ik ben zo benieuwd. Ik ga het nog eens zeggen. Het is een beetje een spannende M&M50. Want oftewel staat Die Die voor de 9e keer dan zeker op 1. Dat zou crazy zijn. Oftewel komt er ineens iemand nieuw piepen. Al niet de bouwstel, want die is al geweest. En oftewel staat Aaron Blommaert op 1. En dan heeft hij beloofd dat hij eens langs gaat komen. Dat is toch mega tof. Ik ben zo benieuwd. We gaan het zo...

0: volgens mij is het hier echt de Prayer Boost van Weekend Dance. Nee, het is gewoon de top 3 van de M&M50. En het is zover, het is super spannend. Ik heb het al 100 keer gezegd. Ik vind dit een super spannende top 3. Want oftewel gaat Die Die voor volgens mij de 9e keer op 1 staan. Dat zou crazy bananas zijn. Dat is bijna, dat is echt ongezien. Oftewel komt er gewoon een nieuwe piepe. Oftewel staat Aaron Blommaert op 1. En die heeft beloofd dat hij het toch van zich ging laten horen als hij op 1 zou staan. Dus ik ben benieuwd.
1: M&M 50.
0: Ja, Mr. Know-it-all. Teddy Swims is jouw nieuwe nummer 3. Oh, spannend. Wie is die nummer 1 en 2? We gaan het zo dadelijk weten. Mannetjes, echt, ik spring hier bijna een gat in die studio van M&M. Jeetje.

0: 50. Mannekes, het is gebeurd. Daida is van de troon gestoten. En dat door Aaron Blomhaard. Zometeen komt Bobje vergezellen. Maar eerst even een woordje. Hier komt hij.
1: Hier is hij. Aaron Blomhaard. Met de groetjes van Zoe Levi. Dank jullie wel aan iedereen die ervoor heeft gezorgd dat wij op nummer 1 staan in die M&M top 50. Dat is ongelooflijk cool. Dit is de allereerste keer. Maar alsjeblieft, zorg ervoor dat we daar kunnen blijven staan. Dat zou nog cooler zijn. En wie weet kan ik dan echt eens langskomen. Want vandaag zit ik met verplichtingen. Maar ik wil natuurlijk die rekker en de spons nog verder uitwringen. Want dat zou ongelooflijk cool zijn om eens geen eendagsvlieg te zijn. En niet zo één keer op één te staan. Het is de allereerste keer en ik wil dat natuurlijk een beetje uitwringen. Charlotte, dan zou ik het super cool vinden. Ik wil geen loze beloftes maken om nog eens terug te keren naar de M&M-studio. En dan zijn Raven en Louise back. Ik bedoel, Aaron en Charlotte back. Back in town. Dank jullie wel. En geniet van Tranen van Goud. Doei.
2: M&M. Dit is jouw nieuwe nummer 1 in de M&M 50.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Goedemiddag, het is 1 uur.
5: 14 nieuws.
4: Dit is Stijn de Voort. De brand in de Hoge Venen wordt steeds erger. Er is nu al 1600 hectare natuur verwoest door een natuurbrand in de Hoge Venen in Duitsstalig België. Het is een van de ergste natuurbranden ooit in die regio. Wim Schepen staat aan de commandopost van de brandweer in de Hoge Venen en de sfeer is daar bedrukt, zegt hij.
6: We vernemen dat er 3 brandhaarden zijn die moeilijk te bestrijden zijn, ook al omdat de wind voortdurend verandert. En we vernemen dat het vuur intussen ook een dennenbos heeft bereikt dat de brandweer vannacht met alle macht heeft proberen te voorkomen. Want dennenhout is uiterst brandbaar. Ze krijgen straks nog wel versterking van het leger, want er zijn 3 krachtige brandweerwagens onderweg.
4: Er is meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen deze week. Het gaat om de bewoner van een van de chalets, een persoon van 55. Donderdagochtend brandden 2 chalets volledig uit, een derde raakte beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het parket onderzoekt of het een ongeluk was, maar sluit ook niet uit dat er een andere oorzaak was. De dodentocht is volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen in Bornem zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan een tocht van 100 kilometer. Vanmorgen om 7 uur kwamen de eerste lopers al aan. Een kleine 1400 deelnemers hebben intussen opgegeven. En deze deelnemers zitten over de helft.
7: Als de nacht voorbij is, de zon kwam op, dan nieuwe moed. En nu, nu moeten we wel gaan. Hè. Het is laat om op te geven. Dus.
8: Het was warm deze nacht. Ik heb eigenlijk altijd iets te zweten. Maar voor de rust, ja, oké, wel. T-shirt en korte broek.
9: Ik ben over de helft. Dus nu aftellen.
4: De deelnemers hebben tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. In Indonesië zijn nu al 38 doden geteld na de zware aardbeving in het oosten van het land. De aardbeving op het eiland Flores had een kracht van 7,7. Er is ook heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen en dat maakt de reddingsoperaties moeilijker. In België en Nederland begint vandaag het WK hockey. De Red Lions en de Red Panthers spelen hun wedstrijden in een vernieuwd hockeystadion in Waver in Wallonië. Dat stadion is voor het WK uitgebreid van 4.000 naar 10.000 plaatsen. Verschillende wedstrijden van onze nationale ploegen zijn al uitverkocht. De organisatie wil niet alleen echte hockeyfans aantrekken, maar ook een breder publiek.
10: We hebben ook geprobeerd om het ook democratisch te houden. Als ik nu kijk naar de duurste tickets voor de finale, die zijn 5 keer goedkoper dan de finale van de komende Olympische Spelen. Dus we hebben dat ook vrij democratisch gehouden om ook de mogelijkheid te bieden om ook aan gezinnen, families met kinderen om ook naar dit event te komen. Dus het wordt één groot feest.
4: Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later ook in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er wolken. Het blijft wel droog met temperaturen tot 30 graden.
5: M&M.
11: Anne-Marie en Shania Twain samen op een zaterdagmiddag in augustus. Daar zeg je geen nee tegen. Dit is Unhealthy.

Don't You Worry Child. Maak kennis met een gloednieuwe naam op M&M, Temper City. Ze schreven samen al veel songs voor andere artiesten, maar dit is hun eerste eigen single, Self Aware. Dat nummer ging sinds februari zo viral op TikTok dat mensen dachten dat het AI was, maar dat is niet zo. De mensen bestaan echt en je gaat de melodie zo meteen

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Ola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Cordo en Renier Zonneveld. Met Loco Loco. Het is zaterdag 15 augustus. Moederdag in Antwerpen, moet gezegd worden. Ik blijf bij jou tot 6 uur met de belofte dat ik het licht en zomers hou. Zometeen met Mina Black. Eerst Drake. Dit is One Dance.

Worried van One Republic. Het is 1:30 op de E40 naar de kust. 1,5 uur vertragen van Nevelen tot voorbij Aalter. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. In de andere richting staat er een kijkfile. Op de E34 van Antwerpen naar Knokke is de weg even voorbij Maldegem volledig versperd door een ongeval. Er is 5 kilometer stapvoetsverkeer. Op de E34 van Lummen naar Nederland sta je 10 minuten in de file tussen Houthalen en Park Midden-Limburg. Files naar Antwerpen op de E17 een kwartier vanaf Kruijbeke. Op de E313 20 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anne-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op andere snelwegen staan er kleinere files. En door een natuurbrand is de N68 van Eupen naar de Botrange in beide richtingen afgesloten. En door de dodentocht moet je op de N17 van Dendermonde naar Willebroek rekening houden met 1,5 uur vertraging bij Buggenhout.

Push the button van de Sugar Babes. Nu een splinternieuwe song op Eminem. Karol G samen met Bruno Mars. Karol G zingt normaal enkel in het Spaans, maar dit is de allereerste volledige Engelstalige track die ze op een eigen album zet. Ze kreeg de demo van songwriters Isabel en Thomas La Rosa en stuurde die meteen door naar Bruno Mars. Die was enthousiast en die heeft zelfs een beetje haar planning aangepast om toch dit samen te kunnen maken. Still, van Karol G en Bruno Mars.

deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. M&M.

Amai. En Boos Lemem. Altijd hetzelfde toch. M&M. Oh, dat is niet wat er moet gebeuren. De computer die doet even raar, maar dat is geen probleem. We gaan gewoon deze terughalen. Deze song die ontstond in de Sphere in Las Vegas, waar Anima een tijd lang zijn eigen show had. Ellie Goulding die kwam er als verrassingsgast meezingen. En dat moment dat groeide uit tot deze samenwerking. Dit is Hypnotized van

Marta de Klerk, 23 jaar uit Kortrijk, die staat tussen de pruimelaars in de tuin. De emmers zitten vol en vanmiddag wordt dat confituur. Waar hang jij vandaag uit? Laat het even weten in de app van M&M. Nu eerst Mr. Benson Boone met Mystical, Magical en Robin Dancing on My Own.

0: feel.
1: Fantastisch nummer Sugar Daddy van Roxy Dekker. Zometeen na 2 uur nog veel meer leuke muziek. Rita Ora komt er onder andere aan, liever ook Jelly Roll met I'm Good. Iets om naar uit te kijken. Goedemiddag, het is 2 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Stijn de Voort.
3: De natuurbrand in de Hoge Venen blijft nog altijd uitbreiden. Het vuur ontstond gisteravond en ondertussen is al 1600 hectare natuur afgebrand. Ons land heeft het Europees hulpmechanisme geactiveerd. Dat betekent dus dat ons land hulp gevraagd heeft aan andere Europese landen om te komen helpen om het vuur te bestrijden. De eurocommissaris die daarvoor bevoegd is, Hadja Labib, zegt dat er een helikopter en 2 vliegtuigen onderweg zijn. De dodentocht is volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan een tocht van 100 kilometer. Anne de Wie staat langs het parcours.
4: Het heeft hier daarnet warempel, zelfs geregend. Beeld je in, hoe lang is dat geleden? Ideaal wandelweer, er lopen hier nog duizenden mensen deze richting uit. De ene ziet er al wat beter uit dan de andere. Maar ze zijn hier nog met duizenden tegelijk. Ze zitten hier aan kilometer 72, dus dat is prima op schema.
3: De deelnemers hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. In Marokko circuleren de voorbije dagen opnieuw berichten op sociale media met oproepen om de grens naar Ceuta in Spanje over te steken. Ceuta is een stukje Spanje dat in Marokko ligt. Eind juli probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen met bootjes of al zwemmend. Daarbij kwamen 140 mensen om. Mieke Strings is in Ceuta en de beveiliging is daar opgevoerd, zegt ze.
5: Spanje heeft honderden extra politieagenten en agenten van de Guardia Civil naar hier gestuurd en er patrouilleren fregatten bij de grens, er vliegt een helikopter rond. Aan de Marokkaanse kant van de grens zijn er de voorbije dagen ook versterkingen geweest. Er is een extra hek geplaatst en er zijn honderden militairen naar daar gestuurd.
3: In Indonesië was er zo net nog een nieuwe aardbeving met een kracht van 6,9. Eerder vannacht was er een zware aardbeving in het oosten op het eiland Flores met een kracht van 7,7. Daarbij kwamen al zeker 38 mensen om. En ook in Spanje was er afgelopen nacht een vrij krachtige aardbeving in het zuiden van het land. Die had een kracht van ongeveer 5,0. Het epicentrum lag iets ten zuiden van Granada. Er zou wel schade zijn aan gevels en gebouwen, maar voorlopig is er geen sprake van gewonden. Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later ook in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er wolken. Het blijft wel droog morgen met temperaturen tot 30 graden.
2: M&M.
1: Ga nergens heen, want Bazaar passeert hier straks nog. Eerst Joel Corey, Ray en David Guetta. Dit is Bad.

met Your Song. Lars Vermeijden, 19 jaar uit Mol, die dobbert op een luchtmatras op de Lilse Bergen en is niet van plan vandaag nog aan land te komen. En in Hasselt zit Gust Willemsen met de voeten in een tijltje water.

0: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
1: What's your favorite part?
2: Extra cheese.
3: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
1: Of sex.
0: Op de minst romantische nacht van het jaar.
2: Build up.
3: De

0: kans om naar One Night Only te gaan.
1: Vanaf 12 augustus in de bioscoop.
2: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Nellis Reinaar stuurt in de app van M&M. Wat een topmix was dit. Live It All, Rise Up, Show Me Love. Allemaal na elkaar, dankzij DJ Magic. Even een hele toffe mix van drie hits na elkaar. Zometeen Break Free van Ariana Grande en Z. Een hele toffe throwback. Eerst eentje van nu en van bij ons, Bazaar. En ooit komt er

0: half drie. En op de E40 daar op de kust, 20 minuten vertragen van Nevelen tot voorbij Aalter. Daar is de weg intussen wel vrij. Op de E34 naar Klokken, 10 minuten bij Maldegem. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de E313, een kwartier vanaf Massenhoven. Op de E19, 10 minuten vanaf Mechelen-Noord tot de Kwerke in Reumst. En op de Antwerpsring richting Nederland, een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op andere snelwegen staan er kleinere files.
1: Yes.

De volgende stem komt uit Tiene. Bas Serra is 17 jaar en won de Voice van Vlaanderen dit voorjaar. En nu is hij met deze song genomineerd voor VRT Zomerhit. Stemmen kan op VRT Max. Eén keer per week duid je daar jouw drie favoriete artiesten aan. Dit is Bas Serra met All Because of You.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Eén moordzaak ons land zo veranderen.
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Het pijnlijk moment hiervoor in Jon. Ai, ai, ai, ai, ai.
4: Gebeurt hier.
3: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
4: Gebeurt hier. Maar ook het
5: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
4: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.

0: Better Than Ride It. M&M. Zometeen een zieke throwback naar de 90s. End 90s moet ik eigenlijk zeggen met Don't Speak van No Doubt. Maar dat is voor na George Ezra. Green Green Grass. M&M. Make life.
1: Hello, my name is George Ezra.

0: vanavond op VRT1.
1: Wat ook geweldig is, zijn deze prachtige mensen hier, hè, Niels?
2: Goedenavond, Blankenbergen!
0: Op VRT1 geniet je van VRT Zomerhit op het strand van Blankenbergen. Op VRT Canvas spelen onze Red Lions tegen Frankrijk op het WK Hockey. En op VRT Max vind je nu beide seizoenen van de beklijvende serie De 12. Veel kijkplezier! Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2+.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
3: Goedemiddag, het is 3:00.
4: VRT Nieuws.
3: Met Stijn de Voort.
5: De brand in de Hoge Venen is de grootste natuurbrand ooit in ons land. Al 1600 hectare natuur is al afgebrand en daarmee is het volgens de burgemeesters van de gemeente Jalais en Wim de grootste natuurbrand ooit in ons land. In 2011 was er ook een grote natuurbrand en toen ging 1200 hectare in vlammen op. Wim Schepens, we horen ook berichten over evacuaties, klopt dat?
6: Ja, zo net is ons meegedeeld dat de inwoners van het dorpje Soerbro, als ik het goed uitspreek, de opdracht hebben gekregen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Wanneer die er komt en hoe die zal verlopen is nog niet duidelijk, maar in ieder geval wijst het erop dat de brand nog lang niet onder controle is. Het is hier een half uurtje geleden nu wel beginnen te regenen, allicht onvoldoende om die brand te blussen, maar voor de brandweerploegen zal die regen wel een welkome verfrissing zijn.
5: Dankjewel Wim. In Marokko circuleren de voorbije dagen opnieuw berichten op sociale media met oproepen om de grens naar Ceuta in Spanje over te steken. Ceuta is een stukje Spanje dat in Marokko ligt. Eind juli probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen met bootjes of al zwemmend. Daarbij kwamen 140 mensen om. Tussen de 5.000 en 12.000 migranten verblijven nog steeds in Ceuta. Mieke Strings is daar.
7: Op het strand hier is echt een soort geïmproviseerd kamp ontstaan. Overal staan hutjes gemaakt van bamboestokken, doeken, kartonnen doosjes. Er is zelfs een geïmproviseerde moskee. En elke avond komt het Rode Kruis hier eten brengen en wonden verzorgen ook. Maar dus echt opvang is er niet. De ordendiensten zijn echt overal aanwezig en houden hun oog in het zeil.
5: Op het EK Atletiek in Engeland hebben zowel beide estafetteploegen op de 4x100 meter zich geplaatst voor de finale. De mannen, de Belgian Falcons, kwalificeerden zich rechtstreeks met een derde plaats in de reeks. De vrouwen, de Belgian Rockets, werden vierde, maar van alle verliezers haalden ze de beste tijd en dus mogen ze toch door. Voetballer Anan Kalaili verlaat Union en trekt voor een recordbedrag naar de Engelse club Crystal Palace. Union zou zo'n 28 miljoen euro krijgen voor de 21-jarige Israëliër. Daarmee wordt Kalaili de duurste uitgaande transfer ooit voor de Brusselse club. Hij heeft bij de Engelse club een contract tot 2031. Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later ook in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er wolken. Het blijft wel droog met temperaturen tot 30 graden.
3: Hij heeft er lang over moeten nadenken, Calvin Harris, maar hij heeft het woord gevonden om deze zomer te beschrijven.

0: carry you home.
1: Alex Warren.
0: Whether it's tonight or 55 years down the road.
1: Frasky, die is amper 16 en toch heeft ze al een stevig parcours afgelegd. Ze vertegenwoordigt het Verenigd Koninkrijk op het Junior Songfestival. En je ziet haar ook al acteren als Nova Bright in Zombies 4. Deze song is de lead single van haar debuut EP Frasky met Silent Treatment.
2: Cool, and I've played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: M&M. Hallo, ik ben Robin van de Radio en ik ben al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe radioseizoen. Zelfs hier, op het strand van Blankenbergen, ga ik op zoek naar leuke gasten. Hallo! Fantastisch, tot in de studio!

Zometeen krijg je de big hits van deze week. Take Me Back van Kygo en Max McNown. Kygo die ken je, de Noorse DJ achter Firestone. De man die dance en pop altijd in een zomersjasje steekt. En Max McNown is een opkomende countrystem uit Oregon, Amerika, die zichzelf gitaar leerde spelen en begon met straatoptredens in Zuid-Californië. Twee werelden die elkaar perfect vinden, maar eerst nog een tussenstop bij Milo. Dit is You and Me in My Pocket.

En stiekem wordt het bijna 3:30. Op de E40 naar de kust is het filegolven tussen Drongen en Oostkamp met een kwartier vertraging. Files naar Antwerpen op de E313, 10 minuten vanaf Franst. En op de Antwerpsring richting Nederland, een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op andere snelwegen staan enkel kleine.

You feeling me? Justin Timberlake met Rock Your Body. Let's do something. Judith die is aan een sterk jaar bezig. Haar nummer dat sinds midden mei uit is, leverde haar meteen een nominatie voor zomerhit op. Benieuwd waarom? Ja, luister gewoon mee. Hè. Dit is I'd Love To Be In Love. Stemmen kan via VRT Max.

0: luistert de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open. Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open. Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met

Dula Peep, a.k.a. Dua Lipa met Be The One. Straks horen hier Maxim en Babette met Hoe Dan Ook. Die zie je vanavond ook in de nieuwe VRT Zomerhitshow op VRT1 en VRT Max. Eerst Ed Sheeran. Dit is Sapphire.

Robbe Kallewaert, 21 jaar uit Middelkerk. Je zit vandaag op de redderstoel op het strand. Ogen op de zee, de radio zachtjes op de achtergrond. Aan iedereen die vandaag aan de slag is. Ik hou dus verder in tot jouw shift erop zit. Pink komt er nu aan met Never Gonna Not Dance Again. Goed om even te pauzeren. En zometeen een 4 uurtje te eten. Het is bijna 4 uur, hè.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: 14 nieuws.
0: Met Stijn de Vlaart.
2: De brand in de Hoge Venen is de grootste natuurbrand ooit in ons land. Al 1600 hectare natuur is afgebrand en nog nooit was er zo'n grote natuurbrand in ons land. Dat zeggen de burgemeesters van de twee gemeenten Wem en Jalais. De inwoners van het dorpje Zoorbrood in de Hoge Venen moeten zich klaarhouden om te evacueren. Daar wonen zo'n 500 à 600 mensen. Ook het leger helpt bij het blussen, maar dat verloopt moeizaam, zegt vicechef Goedink van Defensie.
3: De wind draait. Op alle momenten is het in een bepaalde richting, op een ander moment is het een andere richting. Dus we moeten heel mobiele elementen hebben om effectief dat onder controle te hebben. De voertuigen zijn heel zware voertuigen. Hier zijn de paden vrij smal en onstabiel. Dus de voertuigen blussen vanuit de baan. En dus vanuit de baan blussen ze aan de rand van het bos om het rand van het bos zo nat te maken dat de brand niet verder kan voortgaan.
2: En Isabel heeft een B&B in dat dorp Zoorbrood. Ze sprak al met politie en brandweer en wacht nog op meer info.
4: In Zoorbrood in het dorp is nog geen vuur. Ik heb gevraagd hoe is het risico van de mensen van het dorp. En ze hebben gezegd waarschijnlijk met 80% zullen de mensen van het dorp geëvacueerd worden. Maar het is nog niet officieel besloten. Misschien in een half uur zullen wij weten wat het gebeurt.
2: In Molenbeek en Brussel zijn gisteravond schoten gelost. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Na huiszoekingen konden de speurders een verdachte oppakken. Het wapen dat vermoedelijk gebruikt werd, is in beslag genomen. Het is niet duidelijk tegen wie of wat de schoten gericht waren of wat de aanleiding was voor het incident. De dodentocht is volop aan de gang en zo'n 1650 deelnemers hebben de finish al bereikt. En evenveel deelnemers hebben al opgegeven. Gisteravond zijn 13.000 lopers en wandelaars begonnen aan hun tocht van 100 kilometer. En het begint toch wel zwaar te worden, merken ook deze deelnemers.
5: Mijn voeten, de ene keer voel ik ze heel hard, de andere keer voel ik ze helemaal niet meer. En momenteel voel ik ze toch heel hard.
6: Ik ga verse kousen aan doen, want dat was nodig. We waren redelijk nat met kousen. Ik hoop dat ik met deze kousen tot het einde raak.
7: Ik heb 3 blaren aan. Ik dacht, nee, ik ga toch even laten behandelen. Dus hopelijk helpt dit om verder te gaan. Komt goed, hè?
2: En de deelnemers hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. Het dodental van de Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon vanmorgen is opgelopen tot 9. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werd onder meer een huis vernield. Het Israëlische leger zegt dat het leden van Hezbollah viseerde, een gewapende groep die gesteund wordt door Iran. Maar volgens de Libanese premier klopt dat niet. Op het EK turnen in Zagreb in Kroatië heeft onze landgenote Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is voor haar de derde keer in haar carrière dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor een Russische topfavoriete. Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later ook in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er meer wolken. Het blijft wel droog met temperaturen tot 30 graden.
1: M&M.
0: Jij bent de reden dat deze namiddag zo ontzettend vlot loopt. En Gustav die zingt precies dat, Because of You.

Martin Solveig en Dragonette met Hello. Nog iets voor in je oortjes deze vakantie. Lotte gaat diep, de M&M-podcast, waarin seksuoloog Lotte van Wezenmaan met bekende Vlamingen praat over liefde, relaties en seks. Lekker juicy, vooral ook heel inhoudelijk en interessant. De volledige reeks die staat voor jou klaar op VRT Max. Dus zeker even de moeite om te checken.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Eminem Party komt naar Land of Love. Op zaterdag 29 augustus in Torhout. Met Omdat Het Kan en Average Rob. Joost, Yves de Ruiter en Bonsai Allstars. Tickets via landoflove.be. Samen met M&M.

Romelien en Thijs met het beste moet nog komen. Hoe zorg je voor een zorgeloze zaterdag? Ah, wel, ik ben op zoek gegaan naar een nummer dat gewoon exact dat gevoel vertegenwoordigt. En ik vond Snoop Dogg, Wiz Khalifa en Bruno Mars met Young, Wild and Free. En

doet wel een beetje denken aan de herfst. Belong Together. Het is alleen nog lang geen herfst als je zo de temperaturen van de afgelopen week meerekent. Waar het wel is, is bijna 4:30 en op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur file van Sint Anna Linkeroever tot net voor de Kennedy-tunnel. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Aansluitend ruim een half uur extra op de E17 vanaf Kruijbeke. Om de E40 van Luik naar Aken 20 minuten vertragen van Barchon tot Herve. Daar is een ongeval gebeurd en op andere snelwegen staan kleinere files. M&M. Bob Storms.

Stereo Love. Binnenkort gaat het nieuwe radioseizoen van M&M van start. Met uiteraard de vertrouwde stemmen terug op hun plek. Sander en Iwaan bijvoorbeeld staan voor jou klaar in de M&M ochtendshow. En ook Club Kautar keert terug met Kautar en Wannes. Nu, gewoon nog heel veel goede muziek die bij de zomer past. Peeling.

Bruno Mars met All My Soul. En dan is het straks 5 uur. En voor na 5 uur nog een kleine verrassing voor jou meegebracht. Sowieso is de muziek die ik vandaag mee heb genomen allemaal echt topmuziek. Maar er zit er eentje tussen na 5 uur. Die hoort bij het zomer. Het heeft een titel die in het Spaans is, maar het is gezongen door een Nederlandse zanger. Meer ga ik niet vertellen. Dat is voor straks na 5 uur. Dit is Reggie samen met Emma Heesters.

0: Oh, mijn zalige Pad Thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Een stralende zachte huid? Dat is de summer must-have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing 2 plus

0: Goedemiddag, het is 5 uur.
1: 14 nieuws.
0: Met Stijn de Voort.
2: Op twee plaatsen in de Hoge Venen moeten mensen evacueren door de natuurbrand. In de gemeente Butgenbach in Duitsstalig België en in het dorpje Zoorbrood, een deelgemeente van Wijm, moeten inwoners van een aantal straten evacueren. Ze kunnen terecht in een opvangcentrum in Malmedy. Isabel heeft een B&B in het dorpje Zoorbrood. Zij moet voorlopig niet evacueren.
3: Wij zijn in het midden van het dorp. Er zijn heel veel straten. Dus ik denk, de vuur zal niet de meeste van de huizen kunnen bereiken. Enfin, ik hoop het. De gevaar is precies waar de huizen zijn in de bos. Dat is het probleem.
2: Al zeker 1600 hectare natuur is afgebrand in de Hoge Venen. En dat maakt het de grootste natuurbrand ooit in ons land. In april 2011 was er ook al eens een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Maar toen ging het maar om 1200 hectare en nu dus al om 1600. En toen was de bodem nog nat en nu niet. Dus de gevolgen kunnen groter zijn, zegt bio-ingenieur Chris Verheijen van de UGent.
4: Die brand is dan niet in de bodem kunnen dringen en die vegetatie heeft zich relatief snel kunnen herstellen. Nu zitten we in augustus in een superdroge periode. Dat veen is zeker oppervlakkig ook uitgedroogd. Dus wat er nu zal gebeuren is dat ook dat veen gaat gaan branden, wat het blussen heel moeilijk maakt. Maar dat zorgt er ook voor dat een deel van dat veen effectief zal verdwijnen.
2: Al meer dan 2600 deelnemers van de dodentocht hebben de finish in Bornem bereikt. Bijna 1800 anderen hebben opgegeven. Ze begonnen gisteravond om 9 uur aan de wandeling van 100 kilometer. Ze hebben tot 9:30 vanavond om het parcours uit te wandelen. Er waren zo'n 13.000 inschrijvingen. En er zijn nu al 11 doden geteld na de Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. Er zijn ook 19 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanvallen sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werden 2 woningen getroffen in de buitenwijken van 2 steden. Israël zegt dat het de militie Hezbollah viseerde, een groep die gesteund wordt door Iran. De Libanese premier gelooft dat niet en Hezbollah meldt dat ze gepast zullen reageren. Op het EK turnen in Zagreb heeft onze landgenote Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is voor haar de 3e keer dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor een Russische topfavoriete. Vale voelde zich bijzonder rustig in de finale.
5: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was het echt chill gewoon. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
2: En in de hoogste voetbalklasse ontvangt Union op dit moment Zulte-Waregem. Halfweg is het nog 0-0 in die wedstrijd. Vanavond en vannacht blijft het in Vlaanderen droog. In het zuiden van het land kan er wel regen vallen, minimaal tot 20 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. Temperaturen in het centrum rond 25 graden en aan zee iets frisser. Begin volgende week is het dan wisselvalliger met regen en buien en ook iets frisser.
0: We zakken rustig af richting de avond en Eva Max die doet dat in stijl met kroon en al. Dit is Kings and Queens.

Soms heb je geen vocals nodig, hè. Soms is een goede tune. Gewoon instrumentaal, liever. Zoals deze, Bromance, 2010 van Tim Burke, a.k.a. Avicii. Ja, echt zalig deze. Trouwens, groot nieuws deze week voor Stella Lefty. Begin september maakte ze haar debuut op de Grand Ole Opry in Nashville, de tempel van de countrymuziek. Voor haar is dat een levensdroom die uitkomt. En ze staat er op de affiche naast onder meer Little Big Town. Reden genoeg om haar hier ook nog eens op te zetten. Dit is Stella Lefty met Boston.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want...

jij zit in nog een festival? Ik heb er nog één voor jou. Op zaterdag 29 augustus, het Torhout, Land of Love. 5 podia en dit jaar ook een gloednieuwe M&M stage met onder meer Dino, de winnares van M&M Start Your DJ. En jij kan erbij zijn, want tickets winnen doe je op VRT.

bijna half zes. En files naar Antwerpen staan op de E17. Een klein half uur voor Kruijbeke. Op de Antwerpsring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Daar is de weg wel vrij. Op de E40 van Gent naar Brussel moet je opletten voor wat vertraging net voor Groot-Bijgaarde. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Op andere snelwegen staan kleinere files.

heel veel tijd gestoken in dat volledige nummer van Buiten Leren. Elke lyric van dit liedje heb ik meegezongen daarnet. Henri PFR, die zorgt nog een beetje voor de zonnige kant van de avond op M&M.

0: het
1: pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai.
0: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: New York, zalig. Schatke, waar is ons hotel juist?
6: Ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Dus de contact, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
8: M&M.

Star is Born. We're far from the shallow now. Zo heet de film waar dit liedje voor gemaakt werd. Lady Gaga en Bradley Cooper met Cello. Ik heb hem eigenlijk nog nooit gezien. Sherman. In 2024 ging de volgende track viral via de feesten van het Duitse collectief Keine Musik en werd het nummer 1 in Vlaanderen. Dit is Adam Porter's Drive. Porter's Drive.

Klein beetje liefde van Tom Grennan, Little Bit of Love. Sarah de Ridder, 27 jaar uit Gent, die stuurt in de app van M&M dat ze zometeen met haar vriendinnen naar Zeebrugge rijdt. Want vanavond staan ze op het strand op Weekend Dance. Ja, fijn om nu al naar uit te kijken. En een beetje in de sfeer te komen van het type muziek dat je daar ongetwijfeld gaat horen. En Big Jonas Blue voor meegenomen. Samen met Malive, dit is Edge of Desire. M&M. We staan op Weekend Dance nu, hè.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Goedenavond, het is 6 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Stijn de Voort.
3: Zo'n 600 mensen moeten hun huizen verlaten in de Hoge Venen. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al 1800 hectare aan natuur verwoest. Een aantal inwoners van het dorpje Soerbrood in de gemeente Butgenbach moeten hun huizen verlaten en kunnen overnachten in een sportcentrum in Malmedy. Wim Schepens volgt de brand ter plaatse.
4: We zijn hier zo net op weg naar Botrange door een dik rookgordijn gereden. De geur was ook heel indringend en dat geeft een idee hoe moeilijk werken het is op het terrein, waar de temperaturen ook verschrikkelijk hoog kunnen oplopen. Er wordt dan ook vooral geblust vanaf de weg met krachtige waterpompen en met helikopters die grote waterzakken vervoeren. Het pluswerk zal hier wellicht nog enkele dagen duren.
3: Al zeker 1800 hectare natuur is afgebrand en dat maakt het dus de grootste natuurbrand ooit in ons land. In april 2011 was er ook al eens een grote natuurbrand in de Hoge Venen, maar toen ging het maar om 1200 hectare en nu dus al om 1800. Op de Hoge Venen zijn een aantal zeldzame plantensoorten die hier de gevolgen van zullen dragen. En dat is ook zo voor bepaalde diersoorten, zegt bio-ingenieur Chris Verheijen van UGent.
5: Het meest iconische dier op de Hoge Venen is de korhoen. Die populaties stonden al onder druk, dus die zal hier opnieuw ook de gevolgen van dragen. Maar daarnaast gaat het ook over andere vogelsoorten, over vlindersoorten, over libellensoorten. Allemaal zeldzame soorten, typisch gebonden aan dat hoogveen, die hier waarschijnlijk toch een stevige tik zullen krijgen.
3: Al meer dan 2600 deelnemers van de dodentocht hebben de finish in Bornem bereikt. Bijna 1800 anderen hebben opgegeven. De tocht van 100 kilometer begon gisteravond en nu begint het toch wel zwaar te worden, zeggen deze deelnemers.
6: Mijn voeten, de ene keer voel ik ze heel hard, de andere keer voel ik ze helemaal niet meer. En momenteel voel ik ze toch heel hard.
7: Ik ga verse kousen aan doen, want het was nodig. We waren redelijk nat met kousen. Ik hoop dat ik met deze kousen tot het einde raak.
8: Ik heb 3 blaren. Ik dacht, nee, ik ga toch even laten behandelen. Dus hopelijk helpt dit om verder te gaan. Komt goed, hè?
3: Op het EK turnen in Zagreb in Kroatië heeft onze landgenote Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is voor haar de derde keer dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor de Russische topfavorieten. Vale voelde zich bijzonder rustig in de finale.
9: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was het echt chill gewoon. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
3: En in het voetbal is vice landskampioen Union thuis op 0-0 blijven steken tegen Zulte Waregem. Union probeerde nog in het slot van de tweede helft, maar kon niet meer scoren. Beide ploegen beginnen het seizoen zo met 4-6. Vanavond en vannacht blijft het in Vlaanderen droog. In het zuiden van het land kan er wel regen vallen, minimaal tot 20 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. Temperaturen in het centrum rond 25 graden, aan zee dan iets frisser. Begin volgende week is het wisselvalliger met regen en buien en het wordt ook iets frisser.
2: M&M.
10: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
2: Replay.
11: Jouw 50 favoriete hits van het moment hoorde je vanochtend en nu krijg je die allemaal nog eens opnieuw non-stop. Eerst kijken we terug naar vorige keer.
2: M&M 50.
10: Dit stond vorige week op nummer 3.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Ola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: M&M 50.
3: Replay.
2: 47.

Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: M&M
0: 50.
1: Replay 40.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook echt.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na dit
0: moment. De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al 1800 hectare aan natuur verwoest. Wim Schepens volgt de brand ter plaatse.
5: We zijn hier zo net op weg naar Botrange door een dik rookgordijn gereden. De geur was ook heel indringend. En dat geeft een idee hoe moeilijk werken het is op het terrein. Waar de temperaturen ook verschrikkelijk hoog kunnen oplopen. Er wordt dan ook vooral geblust vanaf de weg met krachtige waterpompen. En met helikopters die grote waterzakken vervoeren. Het bluswerk zal hier wellicht nog enkele dagen duren.
4: En zo'n 600 inwoners van het dorpje Soerbrood en de gemeente Butgenbach moeten hun huizen verlaten. Als ze niet bij familie of vrienden terecht kunnen, is er opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. De evacuatie is uit voorzorg wegens de rook en de veranderlijke wind, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin.
6: Dat is echt om zeker te zijn dat we doen dat op tijd. Dat het probleem, u dat ook gezien, er zijn vele roken. De wind is echt aan het veranderen. Ik heb die instructie gegeven, doe dat nu, dat het nog mogelijk is. Het is beter dit te doen en dat het niet nodig was dan te laat te doen en problemen met de roken te krijgen.
4: In de hoogste voetbalklasse speelt Antwerpen op dit moment uit bij Kortrijk. Kortrijk speelde vorig seizoen nog in de tweede klasse. Bijna halfweg is het daar 0-1 voor Antwerpen. Eerder vandaag eindigde Union Sulte-Waregem op 0-0. Sulte-Waregem zag een kwartier voor het einde van de wedstrijd de winning goal afgekeurd. De trainer van Sulte-Waregem, Michael Balen, kreeg rood. En ook na de wedstrijd hadden assistent-trainer Steve Kolpaard nog veel vragen.
7: We weten eigenlijk nog echt niet goed wat er gefloten is. Is het een blok? Is het een fout? Is het omdat de scheidsrechter te vroeg fluit? Het is een beetje tasten in het donker. Maar laat ons zeggen dat we na vorige week hier een punt op Union is, zijn we zeker tevreden mee.
4: Zowel Sulte-Waregem als Union beginnen met 4-6 aan het seizoen. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een derde medaille veroverd. Na eerder al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag, won ze nu ook brons op de 200 meter wisselslag. Het goud was daar voor een Ierse. Vanavond, vooral in het zuiden, nog kans op buien. Het blijft zacht, minimaal tot 19 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Temperatuur in het centrum rond 25 graden, aan zee iets frisser. Begin volgende week wisselvalliger met regen en buien. En vanaf dinsdag wordt het ook frisser. Meer nieuws is te vinden op vrtnieuws.be.
8: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
9: Replay. Jij kiest elke week hoe de M&M 50 klinkt door te stemmen op VRT Max en je hoort nu alle hits.

0: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen heeft in 36 uur tijd al meer dan 2000 hectare vernield. Dat heeft een woordvoerder van het Waals gewest gezegd.
1: Donc on est à plus de 2000 hectares. La référence était 2011, hein, 1600 et 1200 hectares. Donc on est largement au-dessus et ça en fait de loin l'incendie le plus catastrophique en Belgique.
0: Het vuur breidt dus nog uit, ondanks de inzet van binnen- en buitenlandse brandweerlieden. Zo'n 600 inwoners van het dorpje Sarbrood en de gemeente Buttgenbach moesten hun huizen verlaten. Als ze niet bij familie of vrienden terecht kunnen, is er opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. De evacuatie is uit voorzorg wegens de rook en de veranderlijke wind, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kente.
2: Dat is echt om zeker te zijn dat we dat op tijd doen. Dat het probleem, je hebt dat ook gezien, er zijn vele roken. De wind is echt aan het veranderen. Ik heb die instructie gegeven, doe dat nu, dat het nog mogelijk is. Het is beter dit te doen en dat het niet nodig was dan te laat te doen en problemen met de roken te krijgen.
0: Ook het stadsbestuur van Monschau, net over de grens in Duitsland, vraagt intussen aan de inwoners van enkele gehuchten om zich klaar te maken voor evacuatie. Op de Siciliaanse luchthaven van Catania kunnen vliegtuigen weer landen en opstijgen. De voorbije dagen was er grote hinder voor het vliegverkeer op het Italiaanse eiland door uitbarstingen van de vulkaan Etna. Het alarmniveau voor de uitbarstingen is intussen verlaagd, waardoor het vliegverkeer weer hervat kan worden. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Ze barst elk jaar verschillende keren uit. De grote rookpluimen en de as in de lucht kunnen problemen veroorzaken voor vliegtuigen. Door het vliegverbod van de voorbije dagen zijn tienduizenden reizigers getroffen. De schade voor de toeristische sector op Sicilië wordt geschat op 12 tot 24 miljoen euro. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een derde medaille gewonnen. Ze won brons op de 200 meter wisselslag. Van Otterdijk heeft weinig ervaring op dat nummer, maar deelde haar wedstrijd perfect in, zegt ze.
3: Ik weet dat ik eerst moet draaien aan 100, want anders is het sowieso verloren. Ik moet gewoon, want dat is mijn sterkste punt. Ik denk dat dat gelukt was, want ik kwam naar de schoolslag boven en ik dacht, oei, ik lig hier nog van voren. Waar is iedereen? Ik snapte het niet goed. En ja, echt alles eruit geperst wat erin zat, dus echt super, super mooi.
0: Eerder won Van Otterdijk op het EK ook al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag. En nog op het EK kon Florine Gaspard zich plaatsen voor de finale van de 50 meter schoolslag. Ze zwom de zesde tijd van alle finalisten. Het WK hockey is vandaag ook begonnen. De wedstrijden worden gespeeld in België en Nederland. En vanavond om 9:00 spelen de Red Lions hun eerste wedstrijd. Dat zijn de Belgische hockeymannen. Ze spelen in Waver tegen Frankrijk. Jonathan Mettepenningen, jij bent in Waver en volgt daar het WK. Hoe leeft het daar? Wat zijn je eerste indrukken?
4: Het is helemaal uitverkocht, de eerste dag van het WK hockey in Waver. En terecht, want zowel de Red Lions als de Red Panthers dingen mee naar de medailles op dit WK. Allebei horen ze bij de wereldtop en willen ze nu oogsten in eigen land. De Red Lions spelen vanavond inderdaad al tegen Frankrijk. Daar kennen ze de bondscoach John Domen heel goed. Hij is nog steeds record international bij de Lions. En de Red Panthers openen morgen hun toernooi tegen Nieuw-Zeeland. Het is een toernooi met een nieuw format in twee groepsfases waarin consistente ploegen beloond zullen worden. En laat dat net de sterkte zijn van de Lions die resoluut voor goud gaan. Waver is er helemaal klaar voor met een groot hockeydorp rond het stadion, als was het een festival. En ook de stad Waver is tot in het centrum doorbloed van het hockey, met vlaggen, speciaal aangeklede winkelvitrines en hockeysupporters van Maleisië tot Argentinië.
0: Jonathan, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal speelt Antwerp liever tegen Kortrijk. In het slot van die wedstrijd is het 0-3 voor Antwerp. Eerder vandaag speelden Union en Zulte Waregem 0-0 gelijk. En dan nog het weer vanavond. Vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
5: Zijn de beste hits door jou gekozen. M&M
6: 50 Replay. De M&M 50 is de lijst die volledig door jou samengesteld is. En dit uur hoor je de meest gestemde hits opnieuw non-stop.
5: The official sound of summer. The official sound of summer. M&M 17.

0: beste hits.
1: Door jou gekozen.
0: 14.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen heeft in 36 uur tijd al meer dan 2000 hectare vernield. Dat heeft een woordvoerder van het Waals gewest gezegd.
1: On est à plus de 2000 hectares. La référence était 2011, 1200 hectares. Donc on est largement au-dessus et ça en fait de loin l'incendie le plus catastrophique en Belgique.
0: Zo'n 600 inwoners van het dorpje Soorbrood en de gemeente Butgenbach zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste kunnen terecht bij familie of vrienden, maar er is ook opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. Deze mensen zijn hals over kop vertrokken, soms enkel met een pyjama aan.
2: Un peu effrayé parce que elle fait vraiment apparemment tout près, donc c'est un peu stressant.
3: Je m'y attendais pas du tout, je croyais toujours que ça allait partir.
4: Comme vous pouvez le voir, il y a pas grand chose, il y a mon pyjama, j'ai un sac à dos avec les clés des voitures, mon portefeuille et puis on va voir.
0: In een schriftelijke mededeling dankt koning Filip intussen iedereen die zich inzet om de brand te bestrijden, zoals het leger, de landbouwers uit de streek of de brandweerlieden die uit Duitsland zijn gekomen. Er is de voorbije dag ook een bosbrand uitgebroken in Montermé, in de Franse Ardennen is dat. Vlakbij de Belgische grens, zeker 25 hectare bos is daar al in vlammen opgegaan. Een gebied van enkele honderden hectare wordt bedreigd. De brandweer krijgt het vuur voorlopig daar ook niet onder controle, onder meer omdat het gebied erg moeilijk toegankelijk is. In Soersel in de provincie Antwerpen is het lichaam van een 33-jarige vrouw gevonden in haar woning. De vrouw werd vanmorgen dood aangetroffen door haar partner. De man werd intussen meegenomen voor verhoor. Volgens het parket gaat het voorlopig om een verdachte overlijden. Er is een onderzoek geopend. Sport dan. Het WK hockey is vandaag begonnen en de wedstrijden worden gespeeld in België en Nederland. Zo net zijn de Red Lions, het Belgische mannenteam, begonnen aan hun wedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan Mettepenningen, jij volgt die wedstrijd. Zijn de Lions topfavoriet voor dit WK?
5: Dat is wel zo. Topfavoriet is een moeilijke favoriet, zeker wel. Er is een krantje van ploegen die naast elkaar komen te staan. Maar goed, de Red Lions weten wat succes is, hebben alles al eens gewonnen. En ondanks de periode van droogte zijn de Belgische mannen helemaal klaar om voor het goud te spelen op dit toernooi. Met Tom Boon bijvoorbeeld als wereldspeler van het jaar in de rangen zijn ze nog altijd ijzersterk. En er is een mooie mix met heel wat toptalent daaronder. Het zit goed vol in Waveren vandaag op de eerste dag van het WK inderdaad. Maar de wedstrijd tegen Frankrijk is nog niet van start gegaan. Omdat de openingsceremonie met Henri PFR veel tijd in beslag neemt. Het is een leuke openingsceremonie. Maar op België-Frankrijk is het dus nog even wachten.
0: Oké, Jonathan, dankjewel. In de hoogste klasse van het voetbal speelt Club Brugge op dit moment tegen Oud-Heverlee Leuven. Na een kwartier spelen is het daar nog 0-0. In de wedstrijd tussen Racing Genk en Westerlo is het 0-1 voor Westerlo. En eerder vandaag versloeg Antwerpen Kortrijk met 0-3. Union en Zulte Waregem speelden 0-0 gelijk. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland is Noor Fitz 11e geworden op de zevenkamp. Fitz begon als 12e aan de afsluitende 800 meter en kon dus nog een plaatje opschuiven. Na 2 jaar blessureleed was dit EK voor Noor Fitz het eerste grote toernooi sinds de Olympische Spelen. En dan nog het weer vanavond. Vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
6: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.

0: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. Intussen is er al een gebied van meer dan 2700 hectare vernield. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. Een veertigtal van hen wordt opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Door de brand moest ook een kamp van jongerenorganisatie Kazoo opgebroken worden. 52 kinderen van 9 en 10 jaar waren net begonnen aan een survivalkamp in Ovifat. Vanmiddag werden ze samen met hun 8 monitoren ondergebracht op een andere plek in de buurt. Maar ook daar kunnen ze niet blijven, zegt Liselotte Flemings van Kazoo.
1: Op dat moment was er nog geen gevaar en was de brand nog niet dichtbij. Dus we kregen ook geen bevel om zelf te moeten uitwijken. Maar uit voorzorg en veiligheid hebben wij zelf beslist om al uit te wijken naar een centrum dat verder gelegen is. We konden daar niet langer blijven. En omdat we ook nu horen dat we niet gaan terug kunnen naar het centrum, dan hebben wij beslist om het kamp vroegtijdig stop te zetten.
0: De brandweer heeft de natuurbrand dus nog niet onder controle. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagenlang moeten doorgaan. Jan Batens, bio-ingenieur aan de Universiteit van Gent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is ter plaatse in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
2: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien aan de Hoge Venen, denk ik niet dat we daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden.
0: Er is de voorbije dag ook een bosbrand uitgebroken in Montermé in de Franse Ardennen, vlakbij de Belgische grens. Zeker 100 hectare bos is daar al in vlammen opgegaan. Een gebied van enkele honderden hectare wordt ook bedreigd. En de brandweer krijgt ook daar het vuur voorlopig niet onder controle, onder meer omdat het gebied erg moeilijk toegankelijk is. Meer dan 9000 wandelaars en lopers hebben de finish van de dodentocht in Bornem gehaald. Dat is vergelijkbaar met de voorbije jaren. In totaal waren vrijdagavond bijna 13.000 mensen vertrokken voor de tocht van 100 kilometer. Het ging om de 57ste editie van het evenement. Sport dan, het WK hockey is begonnen en dat wordt gespeeld in ons land en in Nederland. In Waver zijn de Red Lions, de Belgische hockeymannen, op dit moment bezig aan hun openingswedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan met de penningen, hoe doen de Lions het?
3: Niet zo goed. Het is 1-2 voor de Fransen bij de start van het derde kwart. De Belgen kwamen op gelijke hoogte via Nelson Onana, maar de Fransen tonen zich vandaag efficiënter in de chaos. Zo viel dat tweede doelpunt met Faal, die zich vanuit de rug van Alexander Hendricks aan de tweede paal naar een harde bal gooide. En de Red Lions die komen moeilijk op gang vandaag, ondanks een uitzinnig volgepakt stadion op deze eerste dag van het WK. Het moet straks dus gebeuren, of het moet nu gebeuren in deze tweede helft voor de jongens van Shane McLeod om niet met een valse toernooi, met een valse noot aan hun toernooi te starten.
0: Jonathan, dankjewel. In de hoogste voetbalklasse speelt Club Brugge op dit moment tegen Oud-Heverlee Leuven. Het staat 0-1 voor Brugge. In de race in Genk-Westerlo is het vlak na de rust 2-2. En eerder vandaag versloeg Antwerp Kortrijk met 0-3. Union Zulte-Waregem eindigde op 0-0. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Isaac Kimeli moeten opgeven op de 10.000 meter. Een andere landgenoot, Simon de Bonny, werd 11e. Het goud was voor de Zweed Almgren. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 11 uur, goedenavond, WRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. Ze is nog niet onder controle. Intussen is al een gebied van meer dan 2700 hectare vernield. Het blussen verloopt ook erg moeizaam, onder meer door de hevige wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen die ter plaatse is.
1: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht in met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
0: Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. De inwoners van Malmö die krijgen intussen ook de raad om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden, omdat de rook van de natuurbrand de voorbije avond ook het centrum van Malmö die heeft bereikt. De inwoners van Hürtgenwald in de Eifel in Duitsland mogen intussen weer naar huis terugkeren. Vrijdag werden zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. Die brand is nog niet volledig geblust. In totaal is een gebied van 300 hectare verwoest. Het Marokkaanse leger heeft bijna 300 mensen opgepakt die de voorbije dag het Spaanse Ceuta probeerden binnen te geraken. Dat melden Marokkaanse media. Honderden anderen werden aan de grens verjaagd. Twee weken geleden staken nog tienduizenden mensen die grens over. Op sociale media waren er oproepen om dat vandaag opnieuw massaal te doen. Daarom werden er aan de Marokkaanse en de Spaanse kant extra politieagenten en soldaten ingezet. Tot een bestorming kwam het vandaag niet, maar toch probeerde een grote groep mensen om de grens over te steken. Aan de grens in Marokko werden trouwens ook verschillende Spaanse journalisten opgepakt en het land uitgezet. Waarom dat gebeurde is nog niet duidelijk. De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. De Lions versloegen Frankrijk met 3-2. Een verslag van Jonathan met de penningen.
2: De gedroomde start van het toernooi voor de Red Lions met een overwinning in het burenduel tegen Frankrijk. Grote dank aan strafcornerspecialist Alexander Hendricks, want in het veldspel overtuigden de Belgische mannen te weinig, maar Hendricks maakte het verschil van op de enige twee strafcorners. Een gemikte assist op Duvekot en een kanonskogel om het winnende doelpunt mee te maken. Alle begin is moeilijk, zo zullen we het dan noemen, maar de Red Lions weten wel dat ze moeten verbeteren om het goud te behalen op dit wereldkampioenschap.
0: Op het EK Atletiek hebben de Belgische atleten nu al 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen namelijk de voorbije avond brons. Simon van Glabeke, dat is best wel een prestatie, toch?
3: Zeker en vast. 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werden ze 4e, maar nu vielen alle puzzelstukjes dus wel in elkaar. De blessuregevoelige Simon Verheerstraaten, die in de reekse van de 4x100 meter werd gespaard, die maakte in de finale het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verheerstraaten nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar Duitsland, Groot-Brittannië en het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e op 1300ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
0: Simon, dankjewel. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Racing Genk won dan weer tegen Westerlo met 3-2. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is middernacht. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen wordt steeds groter. In enkele uren tijd is bijna 1000 hectare extra in vlammen opgegaan. Er is nu al een gebied van meer dan 2700 hectare verwoest. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle. Het blussen verloopt erg moeizaam. Onder meer door de wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen die ter plaatse is.
1: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht niet met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
0: De inwoners van Hürtgenwald in de Eifel in Duitsland mogen intussen weer naar huis terugkeren. Vrijdag werden zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. Die brand is wel nog niet volledig geblust. In totaal is een gebied van 300 hectare verwoest. Het blussen verliep aanvankelijk ook erg moeizaam. Onder meer omdat er in het bos nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog lag. Op de Antwerpse linkeroever is de voorbije avond een auto gecrashed na een achtervolging. De wagen reed de garage van een woning binnen en kwam daar tot stilstand. Bij het incident raakte de bewoner van de woning licht gewond. De achtervolging begon in Mortsel na een uit de hand gelopen ruzie. Over de toestand van de bestuurder van de wagen is voorlopig niets bekend. Sport dan. Op het EK atletiek hebben de Belgische atleten nu al 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen namelijk de voorbije avond brons. Een verslag van Simon van de Glabeke.
2: 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werd ze 4e. Nu vielen wel alle puzzelstukjes in elkaar met een hoofdrol voor Simon Verheerstraeten. De blessuregevoelige Verheerstraeten werd in de reekse van de 4x100 meter gespaard. Maar in de finale maakte hij het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verheerstraeten nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar Thuisland Groot-Brittannië, het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e, op 1600ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
0: De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. Alexander Hendricks moest wel toegeven dat de Lions het niet makkelijk hadden.
3: We wisten ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat er was. Ja, natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ja, ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven. Uiteindelijk, ja, de 3-2 is het belangrijkste.
0: De komende dag beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Brugge begint zo met 6-6 aan het seizoen. Al vond Brugge-speler Brandon Mechelen dat zijn ploeg nog wel beter kon.
4: Maar momenten spelen we wel mooi voetbal. Het kan nog altijd beter, maar dat is altijd zo. We zijn nog aan het opbouwen. Nog niet iedereen is topfit, denk ik. Het is nog een beetje zoeken met die nieuwe jongens om iedereen perfect in te passen. Maar we zijn volop bezig en als we dit nu al brengen, dan ziet het er wel goed uit, denk ik.
0: Racing Genk won dan weer de wedstrijd tegen Westerlo met 3-2. En dan nog het weer. In het zuiden lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 19 graden. De komende dag afwisselend de zon en de wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De natuurbrand in de Hoge Venen wordt nog altijd groter. In enkele uren tijd is bijna 1000 hectare extra in vlammen opgegaan. Er is nu al een gebied van meer dan 2700 hectare verwoest. De brandweer krijgt het vuur voorlopig maar niet onder controle. Het blussen verloopt bijzonder moeizaam, onder meer door de wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen die ter plaatse is.
1: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht niet met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
0: Op de Antwerpse linkeroever is de voorbije avond een auto gecrashed na een achtervolging. De wagen reed de garage van een woning binnen en kwam daar tot stilstand. Bij het incident raakte de bewoner van de woning licht gewond. De achtervolging begon in Mortsel na een uit de hand gelopen ruzie. Over de toestand van de bestuurder van de wagen is voorlopig niets bekend. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter zorgden voor brons. De Belgian Falcons, zoals ze heten, moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich dulden. De Falcons behalen zo hun eerste medaille ooit op een internationaal toernooi. Je hoort de slotloper Simon Verherstraeten.
2: We komen van ver met de ploeg. Hè. Echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. Dan een WK lopen, nu 4e plaats, vorige EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
0: De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden in hun finale 5e. En de Red Lions, dat zijn dan weer de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. In Wavre versloegen de Lions Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer achter, maar kon die achterstand telkens weer ombuigen. Toch beseft speler Ruman Duvekot dat het beter moet.
3: Ik denk dat we een beetje een stroeve start hadden. Zij zijn heel efficiënt. Ik denk dat ze de eerste helft, ja, ze hebben gewoon 2 kansen, 2 golen. En als wij verder wil geraken in het toernooi, ja, dan gaan wij toch iets scherper moeten zijn in onze verdediging. Dus ja, het is een goede leerschool. We gaan op naar de volgende wedstrijd. Belangrijk tegen de Duitsers. Dus ja, we kunnen alleen maar beter doen. Dus ja, we gaan er vol voor.
0: Morgen beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog voetbal. Landskampioen Club Brugge heeft oud-Heverlee Leuven verslagen met 0-3. Een verslag van die wedstrijd door Olivier de Wilde.
4: Geen geweldige prestatie van de landskampioen. We zijn ondertussen wat gewoon, maar wel de tweede zege van het seizoen. Oud-Heverlee Leuven voetbalde wel dapper mee. Club Brugge was slordig en kreeg rond het half uur een letterlijk helpende hand. Diakon trapte flauw, maar Leuven-doelman Van den Heuvel liet de bal toch binnenglippen. 0-1 extra zuur, omdat hij vorig seizoen nog bij Club Brugge speelde. Na de pauze minder animo. Club bleef wat bleekjes voor de dag komen, maar kwam wel via een kopbalsterke Brandon Mechelen op 0-2. Daarna ging de voet van het gaspedaal. Tressol die kon een counter succesvol afronden en de 0-3 vastleggen. Club blijft foutloos en staat virtueel met 6-6 aan de leiding in 1A.
0: Racing Genk heeft gisteravond nog gewonnen van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk slaagde erin om nog terug te komen. Het blijft minstens 15 graden vannacht met wat wolken, maar overwegend droog. Morgen wisselen bewolkt en droog bij maximaal 29 graden. Vanaf maandag neemt de kans op buien toe. Meer op vrtnieuws.be.

0: is the official sound of summer.
1: Ik was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote brand in de Hoge Venen heeft intussen zowat 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht wordt nog geblust. Boeren helpen de hulpdiensten met het toeleveren van water. De blushelikopters blijven 's nachts wel aan de grond. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. Jan Batens, bio-ingenieur van UGent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is deze dagen ook in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
1: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien aan de Hoge Venen, denk ik niet dat we daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden. De laatste grote brand was in 2011. En dat was 1100 hectare. Nu zitten we al 2000 hectare, dus ze groeien precies wel.
0: In Duitsland mogen 2000 inwoners van het geëvacueerde gehucht Gai bij Rutgenwald weer naar huis. Vrijdag waren ze geëvacueerd omdat daar in de Eifelstreek een hevige bosbrand woedt. De vlammen waren tot op 250 meter van hun huizen genaderd. Maar gisteravond gaven de autoriteiten dan toch het verlossende bericht.
2: Es gibt gute Nachrichten für die Bewohner.